0: Brussel. Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het project verdeeldheid heeft gezaaid. En dat het niet langer in het belang is van de doelstellingen van het plan om ermee door te zetten. In de buurt van Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7 en het epicentrum lag ten westen van de stad in een gebied met veel vulkanische activiteit. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Er zouden een tiental lichtgewonden zijn en er is her en der ook schade. Zo is in het stadje Pozzuoli de gevel van een gebouw ingestort. Veel bewoners van het getroffen gebied gingen na de aardbeving de straat op en overwogen om de nacht buiten door te brengen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is het toernooi tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Het toernooi, het is eigenlijk een gewone wedstrijd. En Union versloeg Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd zelf was op 1-1 geëindigd. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
1: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg, maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Volgende week vrijdag start de competitie weer met de wedstrijd Club Brugge tegen KV Kortrijk. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. Straks droog weer met zon en wolken, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee 23 graden. Ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel. Point Summer.
3: Dit is Studio Brussel.

Revival of the wilderness.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.
5: Devotion, you've got to show.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nonet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken. Zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog eens dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld. Maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er ook brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. De burgemeester in Kiev heeft ook opgeroepen om zeker nog te schuilen tot het luchtalarm wordt opgeheven. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese koepel UEFA. De Europese landen zouden het WK ook boycotten als dat plan zou doorgaan. Ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die grote tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. En dus wordt het plan geschrapt. Vannacht opklaringen vanaf het westen, kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken, maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee wat frisser, daar 23 graden. Ook zondag zon en wolken en maximaal dan tot 29 graden. Heel fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld, maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook al bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om er mee door te zetten. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De man van 39 was met een passagiersvliegtuig van Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en ook dat hij al 2 keer drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf op of zelfs de doodstraf. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd was op 1-1 geëindigd. Hans van Aken van Club Brugge vond dat Club meer verdiende.
2: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt, dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk het is altijd jammer als je een wedstrijd met inzet en met een prijs als inzet verliest. Dus dat is jammer.
1: Volgende week vrijdag start de competitie met Club Brugge tegen KV Kortrijk als eerste wedstrijd. Opklaringen en kans op nevel of mist ook. De komende uren minimaal rond 14 graden. Straks is het droog met zonnewolken. Maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee 23 graden. En ook zondag zonnewolken. En dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 5:00, een heel goeiemorgen. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. De politie heeft gisteravond een gestolen Fluvius-auto kunnen recupereren na een achtervolging. In de buurt van Zandhoven ging iemand met de wagen van Fluvius aan de haal. De politie achtervolgde de dief tot in Wommelgem, zo'n 15 kilometer verderop. Er werd ook een helikopter ingezet tijdens die achtervolging. Eén verdachte werd aangehouden. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen had gestolen. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
2: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
1: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere Europese landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK nog meer te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als dat plan van de FIFA zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan van Gianni Infantino goedgekeurd zou raken. Hij zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. De komende uren kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. En overdag krijgen we een droge, zonnige dag met af en toe wat wolken en maximaal tot 27 graden. Aan zee een tikje frisser, daar 23 graden. En ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donks. De baas van de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino, schrapt zijn plannen om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg meteen veel kritiek deze week, onder andere van de Europese Voetbalbond. De Europese landen wilden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalbonden hadden veel bedenkingen. Het was daardoor heel onwaarschijnlijk geworden dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zouden 21 mensen gewond geraakt zijn. Door de schok is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkanisch gebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. Het weerfenomeen El Niño kan de volgende 3 maanden nog heter weer veroorzaken. Met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa regen. Dat zegt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk op. Dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en enorme bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño maakt het alleen maar erger.
2: Ja, already endure the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
1: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, zegt Guterres. En die moet zo snel mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en moesten penalties de beslissing brengen. Union miste er geen enkele. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
3: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond. En zeker goed hebben teruggeknokt. Om te laten zien dat wij Union zijn. En dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijke veld met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg, maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
1: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: Radio.
1: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Olivier de Wilde, Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen.
2: Nee, nu is hij toch gezwicht. Hè. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in de Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien zoals het WK open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als uw teamteken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
1: Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Tientallen mensen hebben dat niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hadden Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij zit op de veerboot naar Ceuta. Waren die maatregelen nodig?
3: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want zoals je zegt, ja, de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd, maar radicaal rechtse partijen en regeringen zoals in Italië spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
1: Oké, dankjewel Mieke. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele, bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
4: Ja, dan moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
1: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: De tijdloze.
6: Dave Peters.
7: Een geweldig goedemorgen. Gelukkig is er al iemand wakker met een keelgat waar je een vrachtwagen parallel in kan parkeren. En ik ga dat nu openzetten. Hier gaan we.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. Wow.

Offspring, een verzoekje van Ben Carbé. Ja, een favoriete intro van hem, denk ik. Man van blokken natuurlijk, hè. Deze stond gisteren in Lokeren op de planken. 82. Ongelooflijk. En zo begon ze eraan. I'm coming out.

al wakker bent, mag je dat gerust in de app gooien. Waarvoor dank. Dankjewel Joost, dan weet ik wie er aan de andere kant van de speaker hangt. Dat is altijd wat gezelliger natuurlijk. Zou je ooit in de buidel van een kangaroo willen zitten? Het antwoord is volledig affirmatief. Wat mij betreft, dat is geen spookrijdende gedachte. Dat is een heerlijkheid tussen de oren. Want Faith No More, jawel, ze beginnen er opnieuw aan met System of a Down. Gewoon gaan ze een tour doen. Een reunie dus, Faith No More. Goed nieuws in Australië. Januari, februari zal dat zijn.

0: heb bijvoorbeeld een weinig ledematen volledig ontwricht op dit nummer. Het was natuurlijk pittig. Faith No More en Midlife Crisis. De groeten aan Hannes, die is al wakker uit Evergem, en ook aan Wouter. Gezellig daar in de auto. Op weg naar Bergerac. De groeten aan Nora, Camille, Julie, Wouter en Truffel. Truffel. Is dat een familielid of is dat een viervoeter? Ik weet het niet. Laat het maar weten, Wouter. Goed, ik zie wel dat Inner City eraan komt. Dat is misschien ook voor jullie.
1: Zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
4: Wie?
3: Jamma!
4: Yay!
3: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee.
4: Yay!
6: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles, ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Studio Brussel.

0: Ja, we kregen net allemaal de groeten van Wouter in de auto. Ik zei het al, met de kids en met de truffel. Maar ik durf het niet te vragen, maar... Gelukkig heeft Wouter het licht zelf doen schijnen in mijn brein. Het is wel degelijk de hond. Hij zou niet gedurfd hebben om iemand anders van de familie Truffel te noemen, denk ik. Ik zie ook dat Wim een trailrunner is. Die zegt goedemorgen en die is klaar om het zwembad keihard in te duiken. Laat de zware platen maar komen. Dan gaan we even mee met jou, Wim. In gedachten 3, 2, 1... Oh, maar...
1: Studio!
0: Waar is de handdoek?
2: De tijdloze.
0: En misschien ook even duiken naar de zomer van 1997. Waar was jij toen Radiohead, Paranoid, Android op de wereld afvuurde? Hele grote alternative hit, zeg maar, die festivalzomer. 9 weken op 1 ook in jouw afrekening. Het was ook een heerlijke werchter dat jaar. Wie kwam er allemaal? Ja, Placebo, Radiohead natuurlijk. Henry Rollins met dat Seek and Destroy. Die tattoo op zijn rug, als hij zo met zijn rug naar jullie stond. De Pumpkins, Kunk & Nancy, ja... Wie niet eigenlijk, hè? The Prodigy was er. Spearhead. En dan kon je bij de Pintjes Bar of de Hotdogkraam, dan kon je die Michael Franti gewoon tegenkomen. Die liep dan op sandalen, of beter nog blote voeten. Gewoon die wei op om met iedereen te verbroederen. En als je er dan een foto mee wilde, dat was nog niet echt een selfie, maar met een fotoapparaat, ja, dat bestond toen. Dan stak hij zo'n meter boven je uit. Een imposante kerel. Goed, waar was jij toen je dit hoorde? Je mag dat delen in de app. Misschien ben je wel live gaan kijken naar Radiohead toen. En is je dat altijd bijgebleven? Dat zou zomaar kunnen. De tijdloze.

0: Heerlijke kortsluiting pop-rock van Radiohead. Toen er in 1990 plots een hoesje uitkwam, een plaat daar ook in, een single. En daar stond een nijlpaard op met een mevrouw erbovenop met heel weinig kleren aan. Die had het heel warm. Toen konden wij niet vermoeden hoeveel magie er nog zou volgen. Ook een ideale plaat als je net op reis bent betrokken.
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze. Ik dacht, die moet ik toch even delen met jullie op deze wondermooie zaterdagochtend. Allemaal welkom bij de tijdloze ochtend. Je voelt het al komen. Dit maakt de dag heel veel beter. Hè? Hier is Blur, hoe het allemaal begon. En She's So High. Hier

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

een goedemorgen voor jou, Tim. Inderdaad, Polly Jean Harvey kan het nog uber cooler. Wat een madame. De ubermuze, zeg maar. Luister maar mee, dat mag. Wat als Justin Vernon, Bon Iver met andere woorden, nu eens een set doet met allemaal Bob Dylan covers? Heb ik daar dan een halve minuut van jullie te pakken van gekregen? Jawel, hier gaat ie. Vind je het goed of vind je het niks? Gooi maar in de app. Het was in Eau Claire in Wisconsin dat hij dat deed. Zou ik dan echt een Bob er nog achter gooien? Misschien wel, hè? Wow. Ja, echte fans van Bob die worden natuurlijk knettergek. Hoe durf jij dat te vragen? Draait toch het origineel? Ja, hier dan.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Studio Brussel, live.

0: Dream On van Aerosmith. Een geweldig goeiemorgen. Het is ongeveer 7:45 op de zaterdag. Studio Brussel. En als jij zonder enig risico al een gokje wil wagen, of een half uurtje lurk ik aan een festivalroulette, dan komt er live muziek uit, maar je weet nooit wat het gaat worden. Je hebt 2 of 3 kansen om jouw favoriet dan bij elkaar te harken natuurlijk. Je kan je al kandidaat stellen in de app.
1: Studio Brussel. De tijdloze.
0: Stuur gewoon even festival roulette en je telefoonnummer als je wil meedoen. Is er nog een lekkere plaat om onderweg te zijn? Misschien ben je dat wel naar een mooie vakantieoord toe. Dan is het toch wel deze zeker. Snow Patrol, Good Morning People.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Goedenavond, Blankenbergen!
0: Welkom. En hierbij verklaren wij het VRT zomerhitseizoen officieel voor geopend. Op VRT 1 zing je mee met de eerste genomineerde van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas kan je het dan weer spannend maken met Mystery Road Origin. Of kies een film op VRT Max, zoals William Shakespeare's Romeo en Juliet. Veel kijkplezier.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
6: Grando.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Goedemorgen, 8 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Tijn de Vart.
10: Infantino trekt zijn staart in. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Het plan kreeg bakken kritiek, zegt Sporza-collega Olivier de Wilde.
11: Van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
10: Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse enclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn terug op Marokkaans grondgebied. Ceuta is een klein stukje Spanje dat helemaal omringd is door Marokko. Tienduizenden migranten hebben afgelopen donderdag Ceuta al zwemmend bestormd. Frankrijk, Portugal en Italië verscherpten daarna hun grenscontroles. Maar de kans dat die migranten naar het Europese vasteland komen is heel klein, zegt Mieke Strings, die bijna in Ceuta is.
12: Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd.
10: In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Daarbij zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok kwamen ook gevels en stukken muur van gebouwen naar beneden. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en er volgden penalties. Union miste er geen enkele. Bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Kapitein Hans van Aken tilde daar niet zo zwaar aan.
13: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
10: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw boven de 30 graden.
6: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
6: Dave Peters.
8: Ja, bij ons hoeft er nooit iemand de pineut te zijn. Zeker niet als je Fleetwood Mac voor te kiezen krijgt. Een krokante goedemorgen, uw wezen welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Het is in ieder geval goed advies, hè. Don't stop, want ik heb na al die jaren nog geen off-knop gevonden. Gelukkig doet dat geen pijn, zijn daar pilletjes voor en kan je gewoon nog lekker gezellig voort met je leven. Fleetwood Mac, soms is het nieuws ook gewoon keihard KUT wat er hier binnenvalt. Vorige week trouwens, Kravinsky, DJ Kravinsky, is er niet meer dan maar 50 jaar jong, zeg. En we gaan hem toch voor altijd herinneren, dankzij deze hele broeierige nightcall. Prachtig.

Clash and Rock at the Cash Bar. Iedereen die al een paar dagen ligt te zweten s'nachts over de komst van Match naar de Pride in Amsterdam. Ja, je weet het nooit natuurlijk, maar misschien staat ze gewoon op het podium straks. Hier is ze al voor jullie. Ja.

0: Misschien staat ze straks in Amsterdam wel aan de muur. En Coquetje draait te trekken of een Barbie schijf nog beter. Want ze zou dus naar de World Pride Music Festival komen in de AFAS Live in Amsterdam. Het is nog een beetje onduidelijk hoe en wat en of ze gaat zingen, maar je weet het nooit natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Dus wie een kaartje heeft en wie erbij zal kunnen zijn op de Pride, op dat festival in Amsterdam, laat dat zeker nadien weten. Hè. Gooi dat gewoon in de app. Feeling lucky en heb je zin om een volledig risicovrij gokje te wagen, wil je graag live muziek op de radio. Mooiste tijd van het jaar, mooiste seizoen is natuurlijk festivalseizoen. Daarom gaan wij aan de roulette lurken zometeen. Heb jij zin om weet ik wat voorbij te horen komen? Je hebt een paar keuzes natuurlijk. Hè. Er komt dan iets voorbij. Dan denk je, ah, dat wil ik niet. Dan krijg je nog een herkansing. En misschien nog eentje, maar dan moet je echt wel gaan beslissen. Want dan is het eigenlijk al te laat. Maar even samengevat.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
6: Grando.
7: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
8: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99.

0: man die niet eens een vleermuis hoeft te onthoofden met zijn tanden om voldoende street cred te hebben. Brother from another mother. Shout out Frankie, Channel Zero en help. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: Je zou denken, we gaan een keer naar Gent, maar dat is niet zo, want we gaan naar Oostenrijk, want daar zit Maarten, maar die is wel van Gent, denk ik. Hey Maarten.
2: Hey.
0: Ja, we hebben zo waarschijnlijk zo'n secondje vertraging erop, maar dat kan het alleen maar plezanter maken. Waar sta jij nu exact? Kijk eens 360 graden en zeg wat je ziet.
2: Ik sta eigenlijk op een raststation tussen de Bergen en Oostenrijk.
0: Ja. Ben je daar er al aan toegekomen om de innerlijke mens te versterken middels wat culinaire deugden uit Oostenrijk?
2: Ik heb juist een spretsel binnen, maar voor de rest nog niets, want we zijn om 7 uur ochtends vertrokken, het is natuurlijk Zwarte Zaterdag, dus we willen een beetje doorrijden naar België terug.
0: Ja. Oh.
2: Dus, ja.
0: Ah, je komt terug. Wat ben je gaan doen? Waar was je?
2: We waren in Kroatië en het toeval wil dat ik woensdag ook ben opgebeld door Sam. Bij Sam staat op, van mijn Kroatië waren.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Je bent een superfan aan het worden. Ik ga er een vinkje moeten bijzetten hier. Ja. Misschien krijg je dan wel een goodiebag. Wij gaan aan de festivalroulette lurken. Je weet, je hebt een paar kansen. Er wordt gedraaid, dan komt er een stukje muziek voorbij en dan gaan we even samen in discussie. Is dat goed?
2: Zeer goed.
0: Hier is optie 1.

0: Ja, Iggy Pop. 105. Wat denk je? Ben jij Trainspotting gewijs om denkbeeldig op het vuilste toilet van Schotland te gaan zitten of wil je nog eens draaien?
1: Ik heb hem vorig jaar of 2 jaar geleden op Wachter gezien. Dat was een zeer goed concert, maar... doe maar verder.
0: Ja, oké. Okay. Tussendoor even vragen. Maarten, wie moet jou dringend nog een pint terugbetalen in België, die nu ligt te ontkateren in zijn bed? Noem eens een voornaam.
1: David. David van Aalst.
0: Ja, Loma. David, denk eraan. Hier is de volgende keuze.

0: Ol Sharon in zo'n heerlijke baljurk Within Temptation. Lijkt je dat wat?
1: Oh, niet slecht, maar draai nog maar eens.
0: Het is toch niet gemakkelijk, hè? Je bent wel high maintenance, hè, Maarten? Doe je dat thuis ook?
1: Ja, inderdaad. Ja. Mijn vrouw knikt van ja.
0: Oké, hoe heet de vrouw?
1: Ja. Jolien.
0: Jolien, geef ze heel snel door. 1 minuutje, 1 seconde. Ja, Jolien, ik wil ze even hebben.
2: Hallo.
0: Hallo, Jolien, ik heb 1 vraag voor jou. Als je 1 karaktertrek, de karaktertrek nu kan schrappen bij Maarten, wat zou dat zijn? Live op de radio, zeg het.
2: Oei, dat is te moeilijk. Eentje is te moeilijk, zeg
0: maar. Heerlijk, geef hem maar weer terug. Want, ja, Maarten, het is vrij definitief wat er nu gaat gebeuren. Luister eens even mee naar dit.

0: En niet veel later zou dat drama gebeuren met Chester. Ja, dit gaat het worden, Linkin Park. Is dat oké voor jou, Maarten?
1: Geen probleem, ik was erbij. Was het op Rockwachter, dan was ik erbij.
0: Ongelooflijk, dan ga je jou zelf misschien wel horen schreeuwen van op rij 23,5 met die currywurst in je handen. Goed?
1: Zeer goed.
0: Hey, doe het nog goed, kom veilig thuis. Droom nog na van Kroatië en veel plezier nog in die reststetten. En gooi hem nog maar eens vol, die onderbuik, en geniet van Linkin Park. Tot ziens, hè.
1: Oké, dankjewel, David.
0: En wees blij met Jolien, de beste vrouw ter wereld, op 1 na. Tot ziens, hè. Jo.
2: De festivalzender.

Outkast. En hey, ja, het is ook 45 jaar geleden dat MTV eraan begon in Amerika. Dikke special komt op je af vanaf 9 uur. Ik moet je al even waarschuwen, het is totaal anders, want over 3,5 minuut, niet schrikken als Frankie Loosveld en Michel Dredd een korte comeback maken op deze zender. Over 3 minuten en 23 seconden, wel bepaald. Het zal niet lang duren, seconden lang, dus hou je klaar.

0: Met de groeten van Michel Dredd en Frankie Loosveld van het eiland natuurlijk. Run to you en Brian Adams, wie een klein burenconflict heeft momenteel en zijn radio op 9 heeft staan, die moet goed opletten. Want ik vrees dat de zaak gaat escaleren over welgeteld 22 seconden. Zet hem nu snel op 11 voor het te laat is. En wees dan klaar voor wat er gaat gebeuren op jouw radio binnen 22 seconden.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
2: Ik ben Like Me.
1: Nu overal verkrijgbaar.

0: Rage Against the Machine.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Over een dikke 10 minuten meer van die badness, want de MTV begon eraan 45 jaar geleden. Er komt heel veel voorbij. Ken je het nog? Headbangers Ball, 120 Minutes, Beavis and Butthead, Trip Down Nostalgie Lane, zeg maar. Dat komt er allemaal aan straks op je radio vanaf 9 uur. Heb ik nog tijd om dat te doen? Ja, toch nog even terugkomen naar die Rage Against the Machine, want je kent Zack de la Rocha natuurlijk met zijn dreads, die zanger, maar je kent ook Tom Morello, de gitarist natuurlijk, die komt ook solo wel eens op de planken. Gitaar altijd zo heel hoog hangend, weet je wel. Die had een moeilijke taak, want die zag zijn kleine oogappel een beetje wegrotten in de zetel heel de nacht en dag. Fortnite op de computer, op tv, gamen. Leer eens wat gitaar, beste Roman. En dat heeft hij gedaan, hoor. En dit zijn ze samen, klein fragmentje, op het Newport Folk Festival. Tom en Roman.

En geen nood, wie al rode vlekken begint te krijgen op ledematen allerlei van de allergie aan gitaren. Ik heb wat beats voor jou. We gaan naar Gent. Soulwax en Lips Inc. Goedemorgen.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.

0: Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemorgen, uur of 9.
6: VRT Nieuws.
5: Stijn de Vart.
7: Infantino trekt zijn staart in. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Het plan kreeg gebakken kritiek, zegt Sporta-collega Olivier De Wilde.
8: Van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden. Want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
7: Vanaf vandaag stijgen de belastingen op aardgas, terwijl die op elektriciteit zakken. Dat besliste de federale regering eerder al. Dat betekent dat de prijzen van aardgas nu geleidelijk aan stijgen, in de eerste jaren met enkele tientallen euro's. En tegen 2029 wordt aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro duurder. Elektriciteit wordt dan weer voor een gezin met een gemiddeld verbruik 42 euro goedkoper. De beslissing moet het verwarmen met een elektrische warmtepomp aantrekkelijker maken. Bijna alle 60.000 migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn teruggekeerd naar Marokko. Ceuta is een klein stukje Spanje dat helemaal omringd is door Marokko. Tienduizenden migranten hebben afgelopen donderdag Ceuta al zwemmend of met bootjes bestormd. Bijna 60 migranten kwamen daarbij om. De migranten hoopten zo om door te mogen reizen naar Europa, maar dat bleek onmogelijk en dus keerden de meesten terug. Collega Mieke Strings is net aangekomen in Ceuta en staat aan het gebouw waar de overzetboot naar Spanje is.
9: Ik zie wel heel wat politiewagens hier staan, dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policia Nacional.
7: In de buurt van de stad Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Daarbij zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok kwamen ook gevels en stukken muur van gebouwen naar beneden. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. En in het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele en bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
10: Ik heb 1 penalty gepakt. Ik had er 3 kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie, want uiteindelijk moeten zij ook die 5 penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met de teamprestatie.
7: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. En maandag opnieuw tot boven de 30 graden.
4: Studio Brussel.
11: De tijdloze.
4: Dave Peters.
5: 1 augustus 1981 begonnen ze eraan. MTV in Amerika. Special dit uur. Het begon allemaal zo.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Richard gooit in de app. De Buggles hebben ongelijk gekregen. De radio leeft nog steeds. En gelukkig maar. De Buggles, Video Killed the Radio Star, 1 augustus 1981. Het was de eerste song op MTV in Amerika. Niet toevallig natuurlijk gekozen. Wat daarna kwam was You Better Run van Pat Benatar. We hebben sinds kort een nieuw interactief systeem hier. Dus als ik een bepaald woord zeg dat gerefereerd kan worden aan een bepaalde klank, dan doet dat machine rare dingen hier. Dus we gaan eens proberen. Hè. We gaan duiken in de komende... kijk, vanuit doet het al. Hè. In het komende uur duiken wij in het verleden van MTV, TV-shows, muziek, awardshows. Het was er allemaal kort samengevat in een... klein allegaartje, al even gegoten. En dan gaan we straks dieper op in. Geniet even mee.

Britney Spears. En I'm a Slave for You. Legendarisch optreden op de MTV Video Music Awards in 2001. Want we doen een special vandaag, 45 jaar geleden in Amerika gestart. Wat was er bijzonder aan die show van ons Britney? Wel, er hing een Burmese python, een python dus, een uit de kluiter gewassen slangetje van 2,13 meter, genaamd Banana, om haar nek heen. Toch wel bijzonder. Daarvoor had je Money for Nothing van Dire Straits met Sting natuurlijk. Heel veel mensen gooien dat ook in de app. En die I Want My MTV. Dat moet je eens naast Don't Stand So Close To Me leggen van The Police. Want dat heeft hij op dezelfde noten erin gezet dus als die coupletten van die wereldhit van The Police. Had jij zelf ook een favoriet programma, meneer? Dat had ik zeker. Dat was 120 Minutes, dat ken je misschien nog wel. In Amerika gestart, 86 tot 2000 was dat. En de eerste 10 jaar kreeg je daar vooral Ramones en Morrissey. Dat was ook de wereldwijde première van Smells Like Teen Spirit op te zien, Nirvana. Dat kwam dan ook in de UK. En onder andere Paul King, die ging dat presenteren. Dat was mijn grote held. Die had ook een eigen band genaamd King. En om de een of andere reden, dat zal met die videoclip te maken hebben, moet je zeker eens kijken, Love and Pride, zoek het eens op. King is de band. Love and Pride, het liedje. En we gingen allemaal Doc Martens kopen en daarmee lopen. En voor als we heel, heel, heel nerdy gaan, wie Londen een beetje kent, Covent Garden, dat ken je wel, dat mooie plein daar met dat gebouw met die zuilen, waar altijd die straatartiesten staan te performen voor dat gebouw. Daar rechts van, dat hele hoge gebouw, 5 verdiepingen of zo, dat was de Doc Martens Store. En daar stonden we dan met z'n vieren. Stoomboot achter de rug, lange treinrit. Doc Martens kopen in Londen, dat doet ons denken aan dit hier.

Paul King dus en zijn band. En dit soort bands braken helemaal door dankzij onder andere 120 Minutes. Dit is Suede en het geweldige Animal Nitrate. Goedemorgen.

0: Met die hele strakke kleren, altijd dat heel typische kapsel. En dan zijn microfoon zo zwierend aan die kabel. Brad Anderson, de zanger van Suede. Dit was toen ze al doorgebroken waren, net daarvoor. Toen waren ze nog even gemanaged door Ricky Gervais. Jawel, de man van die Office zat er toen mee achter. Goed, MTV Special. We gaan zo meteen door. Michael Jackson komt er.
1: Zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
3: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor bij plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

0: in Amerika. 1 augustus met Video Killed the Radio Star. En wij vieren dat vandaag. Hè. Special op jouw favoriete radio. Dit hier, dit specifiek. Billie Jean brak de raciale barrières op MTV. Eerst werd er niet gedraaid, Billie Jean, op MTV. En er was ook heel weinig diversiteit. Dat werd onder andere aangeklaagd door David Bowie. Ten goede, want het kwam allemaal in orde.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ik heb gisteren een oproep gedaan bij Bert naar jullie favoriete herinneringen over dat MTV-tijdperk. Er kwam al wat reactie op. Anouk onder andere, die zegt vergeet Ray Cokes niet. Mirjam die zegt Beavis en Butthead. Ook Gio uit Veurne denkt eraan. Wel, ik probeer dat er nog in te krijgen in dit uur. We hebben heel veel te laten horen. Dat komt nog allemaal goed. Philippe die zegt ook, ja, je had 3 manieren om muziek te leren kennen. Dat was een vinyl cassette van je broers via Hallo Houtenkiet bijvoorbeeld op deze zender. Of via MTV, want dat was een YouTube avant-garde. Ik haal er iemand bij. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dave.
0: Jij hebt een heel speciale, een beetje pijnlijke herinnering aan de start van MTV, of toch de jaren dat boomde eigenlijk. Is dat voor jou, voordat ik het in detail treed, je bent oké met dat hele verhaal? Ik mag jou daar vragen over stellen?
3: Je mag me daar zeker vragen over stellen, ja.
0: Goed, want ja, ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar wat is er jou overkomen? Wat is die herinnering waar ik het over heb?
3: Wel, op mijn 17e, tijdens mijn eerste dag vakantiewerk, ben ik door een liftkoker gevallen. Ik ben 14 meter naar beneden gevallen. Ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in coma gelegen. Lang gerevalideerd. En dan was gelukkig MTV daar. Ik kon naar muziek luisteren. Ik kon ineens ook naar muziek kijken, naar videoclips kijken. Dus dat heeft me er eigenlijk wel een beetje dooruit geholpen om de afleiding in het ziekenhuis om te krijgen.
0: Dat is een bijzonder straf verhaal, hè? En zo zie je maar weer, van, ik heb dat ook, als ik zo bepaalde nummers hoor terugkomen, dan word je eigenlijk gecatapulteerd naar soms de situatie of het gevoel, misschien niet specifiek naar dat ongeluk, maar naar andere dingen later. Dat is heel straf, hè? Dat herken je ook wellicht, hè?
3: Ja, want het nummer dat ik eigenlijk het meeste in mijn hoofd is, daar kan ik nu nog altijd de videoclip van voor de geest halen. Want dat is een nummer ook dat mij er eigenlijk helemaal eruit gesleept heeft. Hoe gek het ook klinkt, ik viel naar beneden, maar het nummer dat ik wil horen is The Only Way Is Up.
0: Dat is een hele mooie beeldspraak. Peter, dat is vrij poppy. Durf jij af en toe ook wel eens kijken, hè? De wijsvinger en dan de pink de lucht in te steken en die andere naar binnen te knijpen en dan te genieten van wat metal of zo? Of waar ben je nog niet vies van?
3: Ik ben een hele grote Foo Fighters fan. Ik heb ze dit jaar de 36e keer gezien. Ik ben een Graspop geweest, ik ben een Werchter geweest. Pukkelpop staat nog voor de boeg. En je vindt me eigenlijk altijd wel terug in de moshpit.
0: Heerlijk. Nog één ding. Ken jij Headbangers Ball nog van toen met Vanessa Warwick op MTV?
3: Oh ja, dat is nog zo'n memorabel.
0: Oh man, ik zie nog zitten Kurt Cobain naast Chris Novoselic. En die Kurt Cobain die had een baljurk aangedaan. En hij zegt tegen Vanessa, yeah, it's Headbangers Ball, so I thought I'd wear a gown. Die zat er in een baljurk en ze werden geïnterviewd. Prachtig, hè?
3: Ja.
0: Goed, het zal ons te ver leiden. Maar Peter, heel speciaal voor jou, Jess en de plastic population. The only way is up. Het gaat je bijzonder goed. Maak er een mooie dag van.
3: Voor jou hetzelfde.
0: Tot ziens.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Els die zegt er ook bij, toen moest je elk moment, ja, je kon elk moment je favoriete track horen voorbij komen of zien voorbij komen op MTV. Dat was totaal anders als nu, bijna à la carte natuurlijk. En daar kon je zo blij van worden. Als het dan plots weer aan jou was met je favoriete hit. Goed, we kunnen natuurlijk niet omheen. MTV Unplugged, monument, 23 seizoenen lang. Een van de meest succesvolle en iconische televisieformats uit de geschiedenis van MTV. Want we doen een special vandaag. 45 jaar geleden zijn ze begonnen met Video Killed the Radio Star 81. En 12 uur 's nachts was dat. Die Unplugged, dat idee ontstond in 1989. En die producenten die haalden hun inspiratie bij een akoestisch optreden van Bon Jovi. En ze dachten, hey, daar zit wat in. Ook nog wel Bruce Springsteen, akoestisch. En dan dachten ze, dat moeten we gaan doen met heel veel bands. En dan zijn dit een paar proevertjes van wat er allemaal voor

Ja, ook onze Florence kwam langs. Die zal er wel veel van herkend hebben, maar... Misschien wel het meest beroemde en gelauwerde optreden, dat was Kurt Cobain met Nirvana natuurlijk. Die eiste vooraf dat het podium werd ingericht als een begrafenis met zwarte kaarsen, bloemen erbij, dat mochten lelies zijn. En ik weet nog dat wij allemaal klaar zaten in 93 en je hebt dan die Smells Like Teen Spirit in je hoofd. Je hebt Lithium, Lounge Act en je denkt dat gaat daar knallen, akoestisch. En wat blijkt dan? Ja, al die hele bekende hits slaat hij gewoon over en speelt dan David Bowie covers, Lead Belly, wat nog allemaal... De Meat Puppets, de Vaseline's, dat kwam allemaal voorbij. Pat Smear zat mee op het podium. Die zou je later ook nog bij Nirvana terugzien. En bij Dave Grohl natuurlijk. En zoveel andere momenten. Een van die geweldige covers, misschien een persoonlijke favoriet... en misschien wel ook voor jou, is deze geweldige Lake of Fire. Geniet daarvan met volle teugen.

0: Thank you. Thanks for coming. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Er gaan MTV specialen. Dat doen we nog tot 10 uur, want 45 jaar geleden begonnen in Amerika. Dankzij MTV ook de Europese house scene en de music. Die werd een beetje mainstream in Amerika en die profiteerden ervan. Door de opkomst van YouTube werden er wel heel veel reality shows bij gedropt. Want ja, het werd minder en minder relevant natuurlijk, die videoclips. Daarom even een kleine bloemlezing. Wat kon je allemaal zien op MTV?
1: What's up, y'all? Big Snoop D-O-double-G. I want to welcome y'all to my house, the doghouse.
2: Hi there, it's great to be back and to welcome you all to my first Headbangers Ball of 97.
3: Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.

0: exuberant.
1: Exhibit en Dr. Dre, Pimp My Ride. Renske had ook geweldige herinneringen op aan het moment dat je je favoriete videoclip zag voorbij komen op MTV, want we doen een special tot 10 uur. En je nam die dan op en je had hem voor eeuwig en duizenden keren nog eens ernaar kijken. We moeten natuurlijk het ook nog hebben over Beavis en Butthead. Twee van die cartoonfiguren. Wat was het met t-shirtjes van Metallica, denk ik, en AC/DC. Vingers in de lucht en dan zo commentaar geven op videoclips die voorbij kwamen. Hilarisch. In 95 deden ze dat met Deus. Ik heb goed nieuws, want ik heb dat teruggevonden. We gaan dat gewoon op jullie afvuren. Je moet dan wel wat dichter bij de radio kruipen om het allemaal goed te begrijpen. Het komt nog één keer voorbij, misschien wel in je leven. Straks Beavis en Butthead over Suds en Soda. En die Friday, dat worden dan fried eggs, dat weet je wel. Als je denkt, het dondert in Keulen, wacht dan even tot dit voorbij is.

0: Love Will Tear Us Apart van Joy Division. Zoals gezegd, ik heb nog een lekkere uitsmijter om deze MTV special van 45 jaar geleden begon het in Amerika af te ronden met... Beeld je twee cartoonfiguren in die alles beginnen af te zeiken wat voorbij komt. Oeh, dat mag je niet zeggen op de openbare omroep. Die alles hekelen wat voorbij komt. Maar het was een grote eer om in Beavis & Butthead te komen. 95 was het de beurt aan Deus. 2 minuten Beavis & Butthead over Deus. Kruip bij je radio dat je het goed kan verstaan. Ben je klaar?
1: Smoke alarm?
2: Damn it, Beavis, did you burn another burrito?
1: I don't think so.
2: We need to just take the batteries out of that damn

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Smartfoto.be.
5: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
10: Wow.
9: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
10: Oh my god, zo mooi.
9: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
10: Ik ben Like Me.
9: Nu overal verkrijgbaar.
11: Lotto is op zoek naar tenen.
12: Tenen?
11: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
12: Oh.
11: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
12: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënten.
13: C'est
11: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 10 uur, goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
16: Stijn de Vort.
18: De migranten die Ceuta bestormden zijn teruggekeerd. Bijna alle 60.000 migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren bij

0: binnengedrongen, zijn teruggekeerd naar Marokko. Ceuta is een klein stukje Spanje dat helemaal omringd is door Marokko. Tienduizenden migranten hebben afgelopen donderdag Ceuta al zwemmend of met bootjes bestormd. Bijna 60 migranten kwamen daarbij om. De migranten hoopten om zo door te mogen reizen naar Europa, maar dat bleek onmogelijk en dus keerden de meesten terug. Collega Mieke Strings is net aangekomen in Ceuta en staat aan het gebouw waar de overzetboot naar Spanje is.
1: Ik zie wel heel wat politiewagens hier staan, dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policia Nacional.
0: Vanaf vandaag stijgen de belastingen op aardgas, terwijl die op elektriciteit zakken. Dat besliste de federale regering eerder al. Dat betekent dat de prijzen van aardgas nu geleidelijk aan stijgen, in de eerste jaren met enkele tientallen euro's. En tegen 2029 wordt aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro duurder. Elektriciteit wordt dan weer voor een gezin met een gemiddeld verbruik 42 euro goedkoper. De beslissing moet het verwarmen met een elektrische warmtepomp aantrekkelijker maken. In de VAR in het zuiden van Frankrijk zijn 2500 mensen moeten wegvluchten van nieuwe bosbranden. Het vuur ontstond gistermiddag bij temperaturen van meer dan 40 graden. Door de felle wind had het vuur zich heel snel verspreid. En deze vrouw hoopt dat haar huis niet afbrandt.
2: On s'en va. On a la maison un peu plus bas là. J'espère qu'elle a pas brûlé. On espère.
0: En de komende 3 maanden kan het weer nog heter worden met droogte in Noord-Europa en veel regen in het zuiden. Dat zeggen de Verenigde Naties. Dat komt door het weerfenomeen El Niño. Daardoor warmt het water op in de Stille Oceaan. En dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt de baas van de VN, Antonio Guterres.
3: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: In het voetbal heeft Union gisteravond de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en er volgden penalties. Union miste er geen enkele en bij Club Brugge werd er 1 gestopt door de Union-doelman Vic Chambare. Hij is tevreden met de mentaliteit van zijn ploeg.
4: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn. En dat wij zeker van een achterstand, ook op een moeilijk veld, met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. En maandag opnieuw tot boven de 30 graden.
5: De afrekening.
6: Eline Dogen.
7: Van doorwinterde classics in de tijdloze naar het allerbeste, het zotste, het zonnigste van nu. Allemaal door jou in deze lijst gestemd. De 30 parels van dit moment helemaal achteraan vandaag. Olivia Dien en Baby Steps. Een hele goeiemorgen.
6: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

Olivia Dean in de afrekening. Ze maakt die zaterdagochtenden zoveel beter. Ze is trouwens net genomineerd voor de Mercury Prize voor beste album met The Art of Loving. Dat is een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Groot-Brittannië. Dus bij deze een warme oproep. Stem op VRT Max en zorg dat Olivia Dean er volgende week gewoon nog bij is. Wij tellen weer af van 30 naar jouw ultieme top 3 die er vorige week zo uitzag.

0: Yes, yes, we hadden een nieuwe klepper helemaal bovenaan. Dat was Evolution van Nothing But Thieves. Krijgen we deze week een Belgische nummer 1 misschien? Want Black Box Revelation, die toonde zich ook weer in een, van hun sterkste kant in tijden. Stronger stond op nummer 3.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Hoe lang is het trouwens al geleden dat er een Duitsstalig nummer in de afrekening stond? Ik weet het zelfs eigenlijk helemaal niet. Is dat misschien al van Tokyo Hotel geleden? Bon, het is een klein mirakel, maar deze week is het eindelijk weer zover. Doob is goed genoeg is een gigantisch social media fenomeen. Het is ook gewoon zo belachelijk catchy. Ze zingen het mee tot ver in Amerika, al zingen ze daar denk ik gewoon doobie-doobie-doe. Maar het is dus doob is goed genoeg, jij bent goed genoeg. Jammer dat ze dan die boodschap van positiviteit moeten missen. Maar wij begrijpen het, jij bent goed genoeg. En dat is Kitschkrieg dus ook. Samen met Bloemengarten en Shirin David komen ze deze week nieuw binnen op 29. Jouw eerste nieuwkomer.
2: Studio Brussel.
1: De afrekening.

Geen opgevertje die Sienna Spyro in haar 10e week kruipt. Ze moedig weer eentje hoger van 29 naar 28. Maar er zijn er ook een paar die moeten sneuvelen vandaag. Ai. We nemen afscheid van deze vrolijke Sef.

de Lokerse feest erin zag, dan staat hij in de Clubstudio Brussel daar. En we nemen ook afscheid van een wereldberoemde gitaarheld. The first of the rivers is called River Rouge. And the third of the rivers is called The Strait. God and the Broken Ribs. Jack White hield het met als Lenny 13 weken vol.

0: Geen God and the Broken Ribs meer van Jack White, maar wel nog Broken Heart van The Haunted Youth. Forget Me stemde jij naar 27. Zometeen op 26, Lola Young.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen, doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels geboren.

0: De o zo veerkrachtige Lola Young, die na gezondheidsproblemen haar comeback maakte met deze From Down Here, deze week op 26. En eentje hoger staat Muse en Cryogen op 25.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
1: 25.

0: plekjes verlies voor Sylvie Kruijsje en Romeo Elvis. Op 24 Kiss the Grass.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Noem één van de meest stuntelige, doch charmantste frontmannen van deze tijd. Ja, dan schiet toch sowieso Matt Berninger van The National door je hoofd. Op Rock Werchter was het al zo meteen met technische problemen in de openingstrack. Met wat flauwe moppen. Ook een mondharmonica van €30 die hij eigenlijk toch niet zo goed kon bespelen. En daar ook zelf heel erg mee moest lachen. En we werden ook verblijd met nieuw solo-materiaal. Dat vandaag zijn entree maakt in de afrekening.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Martini met Fatso, een eerste voorproefje van een EP die eraan komt. En fans noemen het toch wel opvallend vrolijk voor Matt Berninger. Het is jouw allerhoogste nieuwkomer op 23, Matt Berninger.

0: Nieuw van Matt Berninger en ook nieuw in de afrekening. Jouw hoogste nieuwkomer op nummer 23. Na twee weekends Tomorrowland is de danskoord voor Oscar and the Wolf duidelijk nog niet gaan liggen, want ook de rest van de festivalzomer zit goed vol. En Voodoo Village heeft pas ook bekendgemaakt dat Oscar and the Wolf op vrijdag de mainstage daar zal afsluiten, daar aan het kasteel van Humbeek. Dat is op vrijdag 11 september. Maar gelukkig hoef je ook helemaal niet zo lang meer te wachten om Oscar and the Wolf aan het werk te zien, want ook volgende week kan je ze meepikken op de Lokerse feesten. Daar deelt hij dan de mainstage stage met onder meer Tom O'Dell, The Cooks en Hi Hi. En laat ons hopen op een surprise act daar van S10 op de Lokerse feesten. Dat zou zalig zijn. En dat zou misschien Safe & Sound kunnen redden hier in de afrekening. Want jij was deze week allesbehalve min in de stembox op VRT Max. Safe & Sound maakt een stevige duik van 14 naar 22.
1: De afrekening. Studio Brugge.

rekening. Studio Brussel. Battle Brigade.

Trigger Finger is deze zomer echt volle gas aan het geven met shows op Graspop, op Werchter. En nu zelfs 7 plaatsen winst in de afrekening. Op 19 Trigger Finger en True the

Angel en Diele. Voor het nieuws van 11 krijg je nog IJsland, of toch 2/3 daarvan. En Bazaar, die hebben een heerlijke samenwerking samen. En die komen ook naar Pukkelpop, dus echt omcirkel dat in het groot, want dat is het mafste, zotste wat je gaat zien, IJsland. En Bazaar ook natuurlijk. Eerst op nummer 17, Kyo en That's

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Mannekes!
12: Bompie!
11: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
12: Wie?
11: Jamma!
12: Yay!
11: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
12: Ho! Ik kan niet.
11: Ik ook niet.
12: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
11: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
12: Wij klussen mee.
11: Yay! Gamma!
13: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Deze week kom je bij Spar voor...
15: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
14: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
15: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
14: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: 11 uur, goedemorgen.
19: VRT Nieuws.
18: Stijn de Vaart.

0: wordt een drukke dag op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. En die beginnen nu al vorm te krijgen, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.
1: We zien vooral in Zuid-Frankrijk, voor de terugkeerders, de steden rond Lyon, al wat dat richting het noorden teruggaat. Daar zien we dat toch wel het drukker wordt. Er zijn nog geen heel grote problemen, maar we zien het verkeer wel toenemen. En ook op de ring rond Parijs, de periferiek, daar zien we

0: ook de eerste drukte ontstaan, omdat daar zowel het terugkomend verkeer als het vertrekkend verkeer samenkomt.
1: Het dodental van migranten die deze week vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta wilden geraken is gestegen naar 67. Ceuta is een Spaanse enclave en wordt omringd door de zee en door Marokko. Tienduizenden mensen probeerden via de zee naar Ceuta te zwemmen, maar dat werd dus tientallen mensen fataal. De migranten hoopten zo Europa te bereiken, maar nu dat onmogelijk bleek, keerden de meesten terug. Spanje stuurde ook honderden politieagenten naar Ceuta. In de VAR in het zuiden van Frankrijk zijn 2500 mensen moeten wegvluchten van nieuwe bosbranden. Het vuur ontstond gisterenmiddag bij temperaturen van meer dan 40 graden. Door de felle wind had het vuur zich heel snel verspreid. Deze vrouw hoopt dat haar huis niet afbrandt.
2: On s'en va. On a la maison un peu plus bas là. J'espère qu'elle a pas brûlé. On espère.
1: In de komende 3 maanden kan het weer nog heter worden met droogte in Noord-Europa en veel regen in het zuiden. Dat zeggen de Verenigde Naties. Het komt door het weerfenomeen El Niño. Daardoor warmt het water op in de Stille Oceaan en dat leidt tot hogere temperaturen of veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt de baas van de VN, Antonio Guterres.
3: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en 28 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw raketten af op Kiev en na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven de 30 graden.
4: De afrekening.
5: Eline Dogen.
6: Vergeet je boodschappenlijst. Dit is de enige lijst die telt op zaterdag. De 30 strafste nummers van het moment. Helemaal door jou samengesteld. Wij tellen af van 30 naar 1. En halfweg de lijst op 15. Alice May en In a Flash.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

10 plekje meer voor Alice May. Ze zakt van 8 naar 15. Wie haalt het deze week wel in jouw top? Dat was vorige week deze drie.

0: Blijft de evolution van Nothing the Thieves doorgaan of krijgt de afrekening deze week een nieuwe nummer 1? De macht lag in jouw handen. En op VRT Max wordt er ook al weken stevig gestemd op de Ierse band Bleach 93. Ze speelden echt een ongelooflijk grave liveset op Rockwerchter. Zo eentje waarvan het plafond nog steeds staat na te trillen. En volgende week staan ze al opnieuw op een Belgisch podium op AFF in Seamine in Genk.
1: De afrekening.
0: Studio Brussel. Dit is Bleach 93 met Ceiling op 14.

Come To van Generation en Young Lean blijft maar doorrazen. Al 12 weken houdt deze track stevig stand in jouw lijst. Maar wie echt de wind in de zeilen heeft, dat is de Amerikaanse Slater. Want die doet haar naam alle eer aan. Ze sleet zich deze week helemaal omhoog. Of ja, bijna. Maar ik denk dat ze toch echt wel in die top 3 gaat belanden. Een flinke sprong maakt ze knalt naar nummer 12, Slater met Dead.

0: Twee weken geleden nog de absolute nummer 1. En nu nog maar net in jouw top 10. Zometeen de Beaches.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Nog steeds al vol on thee.
3: This is a mozzarella van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Hey, we're the Beaches and you're listening to Studio Brussels.

gisteren waren er al veel koppegaards tussen de zonnebloemvelden in Damme. Daar werd deze al luid meegezongen op Campo Solar, het allermooiste festival van ons land. En donderdag staat Young Yellow ook nog op de Lokerse feesten. Zometeen krijg je de allersterkste stijger van deze week. Het is ongelooflijk, want hij staat op 6 in zijn tweede week. Maar eerst Olivia Rodrigo en Robert Smith, What's Wrong With Me, op 7.

0: Sommige bands worden ouder. Queens of the Stone Age wordt gewoon beter. Want in hun tweede week in de afrekening maken ze de grootste sprong van allemaal met hun Easy Street. En eigenlijk past dat nummer perfect bij waar Josh Homme vandaag staat. Dat vertelde hij in een interview met Thomas Michiels.
1: Every artist has three acts in their artistic career. I'm not young, so this would be the beginning of the third one, you know. Easy Street just makes sense to where we're at right now.
0: Josh Homme zit in zijn derde bedrijf, een nieuwe fase met littekens, met verhalen en nog altijd heel veel vuur. Want daarover zegt hij ook wel iets heel erg straf.
1: There's one moment in the song where you can clearly tell it's slowing. And I just love that moment because it's the equivalent of saying, oh, it's okay, nothing is perfect. What's the point of having scars if you can't tell the story behind them?
0: Wat is het nut van littekens als je het verhaal erachter niet kan vertellen?
2: Studio Brussel. De afrekening.
0: En Easy Street vertelt vooral nu één verhaal. Queens of the Stone Age, die zijn nog lang niet uitgespeeld. Dit is jouw nummer 6.

3 keer in ons land deze zomer. Vrijdag op de Lokerse feesten. The Rush op nummer 4. En wie neemt hun plaats in jouw top 3? Dat komen we zo te weten.

0: Oei, oei, ik moet mij verontschuldigen, want dat was die van vorige week. Mabo. Het ziet er dus deze week een beetje anders uit. Een rauwe gitaartrack, een trieste indie song of een Belgische klepper. Dit is jouw nummer 3.
1: Studio. Studio. Brussel.
2: De afrekening.

Hunger van Blackbox Revelation staat opnieuw op 3. En rep je maar VRT Max, want je hebt nog maar 2 weken om deze Lost Boys op 1 te krijgen. Dan komt Phoebe Bridgers haar nieuwe album Last Weekend uit. Voorlopig strandt ze op een mooie 2e plaats. En dan is het weer beslist voor deze week.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Hele goede middag, het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Stijn de Vaart.
10: Het wordt een erg drukke dag op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Op sommige plaatsen staat er nu al veel file, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.
11: De drukste punten zijn Lyon, alles wat onder Lyon is richting Avignon en richting Mediterranee. Parijs, ring rond Parijs begint zeer druk te worden. En aan de Gotthardtunnel voor het verkeer in Zwitserland en verder Italië zien we dat we nu al met wachttijden zitten van een uur richting het zuiden en het terugkomend verkeer richting noordelijk, daar zit je aan 40 minuten.
10: Het dodental van migranten die deze week vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta wilden geraken is gestegen naar 67. Ceuta is een Spaanse enclave en wordt omringd door de zee en door Marokko. Tienduizenden mensen probeerden via de zee naar Ceuta te zwemmen, maar dat werd dus tientallen mensen fataal. De migranten hoopten zo Europa te bereiken, maar dat kan niet en de migranten keren zelf terug of worden teruggestuurd, zegt Mieke Strings die op het strand staat in Ceuta.
12: Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook

0: dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
1: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel van SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar het is nu teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk dus gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en 28 gewonden gevallen bij Russische raket- en drone-aanvallen. Rusland vuurde opnieuw raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. En in het wielrennen is de Clásica San Sebastián in het Baskenland in Spanje zo'n uurtje geleden gestart. De renners moeten vandaag zo'n 221 kilometer rijden. En onze Remco Evenepoel kan vandaag recordhouder worden, want hij won die wedstrijd al 3 keer en kan dus de eerste worden die 4 keer wint. Een week na zijn tweede plaats in de Tour valt de vermoeidheid bij Evenepoel best wel mee.
2: Op zich, ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog één keer alles geven. En dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
1: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
3: Life is music.
4: Margot Amon.
5: Goedemiddag, we vertrekken weer voor een hele namiddag samen. Jij en ik en goede muziek. Dat belooft een fantastische zaterdag te worden. Welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: The Strokes vierden deze week de 25e verjaardag van hun debuutalbum Is This It. En ik denk dat ze de beste manier hebben gevonden om dat te vieren, gewoon nog een album uitbrengen. Reality Awaits is een weekje oud en wij zijn fan van deze single Lonely in the Future.

0: het ook is dat hij nog wil doen vandaag van Lord, krijg je sowieso groen licht zometeen.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënten.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma!
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee. Yay!
6: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
8: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Studio Brussel. I do my makeup in somebody else's car.

13 jaar, zo lang bestaat het album Slapeloze Nachten van The Opposites al. We zijn daar 13 jaar lang goed op gegaan, nooit beu geworden. En nu zijn ze terug met nieuwe muziek. Feestje op mijn graf, het eerste van meer.

Arno, vive ma liberté. Ik trek de BPM nu een beetje lager. Zodat je op het gemak aan de pistool is en de sandwichje kan beginnen. Of gewoon aan een paracetamol als het gisteren heel leuk was. Doe wat je wil. Dit is Yves en Gwen Stefani.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel live.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ant in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Mannekes!
8: Bumpy!
7: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Ja, ma.
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Oh, ik kan niet.
7: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
8: Wij klussen mee.
9: Yay!
10: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Smartfoto.be.
12: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
13: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
12: Echt of wat?
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
16: Deze week kom je bij Spar voor...
17: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
16: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
17: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
16: Spar Koolruitgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Goedemiddag, het is 1 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Met Stijn de Vaart.
21: De Europese Voetbalbond reageert erg fors tegen de baas van de FIFA. De UEFA, dat is de Europese Voetbalbond, heeft het vertrouwen verloren in de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino. Dat zegt de UEFA in een officiële mededeling. Infantino wilde de aandelen van het WK voetbal verkopen aan private investeerders. Dat veroorzaakte bakken kritiek en het plan werd afgeblazen. De UEFA omschrijft dat plan nu als een smerige achterkamertjesdeal. Ook de Nederlandse Voetbalbond zegt dat het plan leidde tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Onze Belgische Voetbalbond heeft enkel gereageerd met een statement, namelijk dat het kennis heeft genomen van het afvoeren van het plan van Infantino. Op sommige plaatsen op de Europese wegen is het op dit moment erg druk, omdat veel mensen op vakantie vertrekken of terugkeren. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. De drukste punten zijn op dit moment de ring rond Parijs, Lyon in Zuid-Frankrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.
22: Hoe meer dat we naar het zuiden gaan, hoe drukker dat het wordt. Wat maakt dat mensen vroeger zijn vertrokken, dus ze hebben de adviezen opgevolgd om niet vandaag te rijden of minder vandaag te rijden. Maar we hebben ook al in de alarmcentrale bij VAB gezien dat er vannacht heel veel oproepen zijn binnengekomen van mensen die wellicht gisteravond zijn vertrokken, 's nachts zijn gaan rijden. En daar zijn ook een aantal ongevalletjes van gekomen.
21: Wie dit weekend nog vertrekt, doet dat dus beter niet meer vanavond of vannacht, maar morgen vroeg. Het aantal migranten dat deze week overleed bij de overrompeling van de Spaanse enclave Ceuta is gestegen naar 67. Ceuta is een Spaanse enclave en wordt dus omringd door de

0: zee en door Marokko. Tienduizenden mensen probeerden via de zee naar Ceuta te zwemmen, maar dat werd dus tientallen mensen fataal. De migranten hoopten zo Europa te bereiken, maar dat kan niet en de migranten keren zelf terug of worden nu teruggestuurd, zegt Mieke Strings, die op het strand staat in Ceuta.
1: Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
0: En in het wielrennen is de Clásica San Sebastián in het Baskeland in Spanje gestart. De renners moeten vandaag zo'n 221 kilometer rijden. En onze Remco Evenepoel kan vandaag recordhouder worden, want hij won die wedstrijd al 3 keer en kan dus de eerste worden die 4 keer wint. Een week na zijn 2e plaats in de Tour valt de vermoeidheid bij Evenepoel best wel mee.
2: Ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog 1 keer alles geven en dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
0: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen ook 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
3: Life is music.
4: Margot Amon.
5: Het wordt een drukke zaterdag hier. Ik wil idiots gaan aardbeien plukken. Blackwave werkt aan grote dromen. Ray stelt de juiste vragen. Ik ga zwijgen over Serge Gainsbourg.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Ze maakt kans op een Mercury Prize. Dat is een soort Mia in de UK en Ierland, maar de concurrentie is stevig. Olivia Dean maakt ook kans. Sir Paul McCartney voor de eerste keer in zijn leven en Florence and the Machine. Veel succes. Als je al 30 jaar bezig bent in de internationale muziekindustrie, dan is het moeilijk om nog nieuwe dingen te verzinnen. Maar de mannen van Green Day die hebben daar totaal geen probleem mee. Na talloze albums, singles, optredens, documentaires, komt er nu een film. Vanaf 14 augustus kan je in de bioscoop gaan kijken naar Nimrod. Dat is een beetje een coming-of-age film. Het is fictie, maar het is toch wel redelijk hard gebaseerd op de begindagen van de band Green Day. Het gaat over drie mannen die een band beginnen. Ja, dan moet je al niet zoveel verder gaan zoeken. Er zit uiteraard een soundtrack bij. Dat is uiteraard alle muziek die ze al hebben uitgebracht. Maar ook een nieuw nummer. Deze single, I'm Never Gonna Rest in Peace.

Dit is het, hè, jongens. Dit is het weer waar we in al die koude, bewolkte regendagen over gedroomd hebben. Dus ik hoop dat je er vandaag van geniet met een barbecue of gewoon een lekker drankje.

0: Equal Idiots komen eraan en ze hebben aardbeien mee. Namie.
1: Alcatraz Rock and Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

moesten we heel plots en veel te vroeg afscheid nemen van Kavinsky. Hij is amper 50 jaar geworden en we weten nog niet wat er gebeurd is. Maar wat we wel weten, is dat die man een zotte muzikale legacy achterlaat. Hij heeft grote hits geschreven, met internationale artiesten samengewerkt. Met onze eigen Angèle nog op de Olympische Spelen 2 jaar geleden. En hier hoor je hem samen met The Weeknd. Odd Look, het gaat je goed, Kavinsky.

0: zweet het vlaggen, hè. Je bent één van die 1000 mensen in de file onderweg naar of terug van vakantie. Kijk eens naar de auto naast je, daar staat Studio Brussel misschien ook op. En dan kijk je recht in de ogen van een gelukszak. Want ik ben hier nog tot 5 uur om je te voorzien van de beste soundtrack in de file. Deze is er om na te genieten van je vakantie of om net helemaal in de sfeer te komen als je in de andere richting rijdt. Serge Gainsbourg, See, Sex and Sun. Echt sorry als de kindjes mee luisteren.
1: Le soleil.

XCX heeft een nieuw album uit, Music, Fashion, Film. Dat klinkt als een album vol banale thema's, maar het omgekeerde is waar. Ze onderzoekt hoe ze omgaat met de eindigheid in dit leven en dat is ongelooflijk interessant, hoor je op deze camera.

En I feel de zomer. Het is 1 augustus vandaag. We zitten in de helft van de zomer. Ik hoop dat je er al keihard van geprofiteerd hebt. En als dat nog niet gelukt is, dan is dit je kans om opnieuw te proberen.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboeklaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemiddag, het is 2:00.
4: VRT Nieuws.
3: Met Stijn de Vaart.
5: Er komen minder goedkope pakjes binnen in ons land. De voorbije maand zijn er een derde minder goedkope pakjes aangegeven bij de douane in vergelijking met in de maand juni. Dat komt door de nieuwe Europese pakjeswet. Sinds 1 juli moet je een tax van €3 betalen bij een online bestelling onder de €150. Dat moet vooral de toevloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Om dat te omzeilen proberen de Chinese bedrijven hun mensen te verleiden om in één keer meer dan €150 aan producten te kopen, zegt de douane.
6: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan €150, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die €3. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen, want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
5: De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. Er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Het was de derde zonnigste juli ooit. En het was ook zeer warm, vertelt weerman Bram.
7: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximum temperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
5: In het wielrennen start straks in Lausanne in Zwitserland de Tour de France Femme. Bij de topfavorieten voor de eindwinst zitten niet meteen Belgen, zegt Sportza-collega Jonas Maas.
8: De twee topfavorieten zijn titelverdedigster Ferran Prévot en de Nederlandse Vollering. En er staan ook 9 Belgen aan de start, met daarbij Lotte Kopecky. Ze heeft dit jaar geen klassementsambities en wil vooral zonder druk kunnen koersen. Vandaag krijgt ze al een hele goede kans met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
5: En de Europese voetbalbond UEFA heeft het vertrouwen verloren in de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino. Dat zegt de UEFA in een officiële mededeling. Infantino wilde de aandelen van het WK voetbal verkopen aan private investeerders. Dat veroorzaakte bakken kritiek en het plan werd afgeblazen. De UEFA beschrijft dat plan nu als een smerige achterkamertjesdeal. Ook de Nederlandse voetbalbond zegt dat het plan leidde tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Onze Belgische voetbalbond heeft enkel gereageerd.

0: met een statement, namelijk dat het kennis heeft genomen van het afvoeren van het plan van Infantino. Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
1: Life is music.
2: Margot Amon.
3: Ik heb een platenbak vol nummers die je zaterdagnamiddag beter gaan maken. Dat en een liefdesverklaring met aanzoek van Youngblood. Succes.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Well, show me hard and watch me fall apart, watch me fall apart.
1: Fall apart. Maar ik raap je graag terug op en lijm je weer aan elkaar samen met Outkast, want die lijmen ook graag woorden aan elkaar. Spadiadi Dopelicious.

0: Zometeen krijg je de afsluiter van op de Lokkerse feesten vanavond.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Je stopt, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: De grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
9: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Studio Brussel.
11: Mijn naam is Joost en je luistert naar Studio Brussel. Live.
10: Live is music.
11: Live is music.

Joest sluit vanavond de mainstage van de Lokerse feesten af na Pommelien Thijs. Als je daar naartoe gaat, zorg dan dat je vanavond op tijd terug in je bedje ligt, want je vertrekt morgen vroeg op reis. Rick de Bruiker neemt je in Voyage Voyage mee naar Libanon, samen met Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers, morgen om 10.

0: Blijft goed, hè, Glint en Roma. Sam Fender staat klaar over 20 seconden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

is terug met nieuwe muziek, dat wist je al. Dile klinkt super elektronisch en dansbaar. Maar ze heeft hem nu ook uitgebracht in een akoestische versie. Hoor je hier, Angèle.

Het is intussen alweer bijna een maand geleden dat je Robert Smith live en met je eigen ogen aan het werk kon zien op Rock Werchter. Zal voor sommigen een once-in-a-lifetime experience geweest zijn, dus ik laat je graag terugdromen naar daar. The Cure en Close to Me. Ik blijf ook lekker dicht bij jou deze namiddag.

0: Lotto is op zoek naar Tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
3: Sessibo.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
10: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 3:00.
14: VRT Nieuws.
13: Met Stijn de Vart.
15: De politie zoekt nog een getuige na de zware aanval op een tram vorige week. Vorige week werd een vrouw in Brussel lastiggevallen door een man op een tram in Schaarbeek in Brussel. Een andere man probeerde tussen beiden te komen, maar kreeg harde klappen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader is al aangehouden, maar de politie wil ook nu nog een andere getuige ondervragen. Iemand die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De voorbije maand zijn er een derde minder goedkope pakjes aangegeven bij onze douane in vergelijking met in de maand juni. Dat komt door de nieuwe Europese pakjeswet. Sinds 1 juli moet je een tax van €3 betalen bij een online bestelling onder de €150. Dat moet vooral de toevloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Om dat te omzeilen proberen de Chinese bedrijven nu mensen te verleiden om in één keer meer dan €150 aan producten te kopen, zegt de douane.
16: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan €150, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die €3. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen, want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
15: De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. Er was ook veel meer zon dan gemiddeld en het was ook erg warm, vertelt weerman Bram.
17: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
15: In Amsterdam in Nederland is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om er aandacht te vragen voor de uitdagingen van de queergemeenschap. Reporter Gitte van Hooijwegen is daar.
18: Met 500.000 bezoekers is dit het grootste evenement dat de regenbooggemeenschap in Amsterdam ooit georganiseerd heeft. Het is dus niet verwonderlijk dat de veiligheidsmaatregelen ongezien zijn. En zeker na wat er vorig weekend in Berlijn is gebeurd, zijn die nog extra aangescherpt. Maar eens die kanaal parade hier begonnen is, is het feestgedruis losgebarsten met maar één boodschap die iedereen hier wil uitdragen. Liefde is er voor iedereen en in alle mogelijke vormen.
15: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
19: Life is music.
20: Margot Amon.
13: Al je favoriete artiesten passeren in de playlist vandaag. Ik heb Fontaine's DC.

0: Diana Ross wordt ook bevestigd door Christa en Dirk in de app dat ze echt wel die all-time diva nog altijd is op haar 82ste. Straks Fontaine's DC.
1: Nog steeds aan volonté. Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Hi, this is Fontaine's DC on

Wat zou er gebeuren als je NetSky en Glass Animals samenzet? Het antwoord hoor je nu, want dit is Heatwaves in de NetSky bootleg. Ik ben alvast fan, misschien jij ook wel. Hoor eens.

0: Brian Heller komt eraan.
1: AFF op 7 en 8 augustus in C-Mine in Genk. Met onder andere Jordi Greep, Dead Letter, Owl, My New Band Believe, Fenne Kuppus, Freako, The Hickey Underworld, Bleach 93 en Rosie Stewart. Tickets en info, afff.be/festival. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
4: Wie?
3: Jamma!
4: Yay!
3: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
4: Wij klussen mee! Yay! Gamma!
5: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
7: Oh my god.

0: nooit, nooit van mijn leven beu. Abba, lay all your love on me. En hetzelfde geldt eigenlijk voor zwangeregie. Hoe die man zichzelf blijft eruit vinden en zo kwetsbaar en eerlijk blijft voor zijn publiek. Wauw, wauw, wauw.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: club dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt

Je kent Balthazar en je weet misschien ook dat die twee frontmannen elk hun eigen soloproject hebben. Maarten heeft Warhouse en Jinte die doet zijn ding met Jay Bernard. Daar heeft hij net een nieuwe single mee uitgebracht en dat is deze, 4 in the Morning.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemiddag, het is 4 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Stijn de Vart.
9: Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt, krijgen longkanker. Vooral bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt de Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar steeg het aantal diagnoses bij vrouwen van zo'n 1550 in 2004 naar 3770 in 2023. Dat is dus ruim het dubbele. De stichting verwacht dat het de komende jaren nog meer zal oplopen. Connie heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker. Er zou een jaarlijkse screening moeten zijn, vertelt ze.
10: Dat vind ik echt heel belangrijk, dat is dat eindelijk, zoals bij mij, bij toeval, is ontdekt. Je voelt het ook niet, je hebt geen pijn, longen doen geen pijn. Dus eenmaal dat uitgezaaid is of te ver is, dan is het ook te ver. En daardoor zou het echt belangrijk zijn dat de mensen zich op tijd laten screenen, zoals bij borstkanker of bij baarmoederhalskanker of darmkanker. Die mensen worden opgeroepen en gescreend. Eigenlijk zou dat echt mogelijk moeten zijn, ook voor longkanker.
9: De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een zwaar geval van agressie vorige week op een tram in Schaarbeek in Brussel. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man, waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. Die kreeg dan klappen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar de politie is nu nog op zoek naar een andere getuige, iemand die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donker kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. In Amsterdam, in Nederland, is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om aandacht te vragen voor de uitdagingen van de queergemeenschap. Vorige week was er nog de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel toen 1 dode en 29 gewonden. Een extra reden om vandaag op straat te komen in Amsterdam, zegt de organisatie.
11: We hebben altijd gewoon zichtbare, onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Het belangrijkste, denk ik, is dat de tolerantie en acceptatie van LHBTQA-plussers, dat die gewoon wat afneemt. Daar moeten we voor strijden, voor die gelijke rechten. Daar staan we voor. En dat laat de hele stad ook vandaag gewoon zien. Met al onze medestanders, al onze vrienden, iedereen op de boten, op de tribunes, op de kaders. En wij laten zien dat je hier in vrijheid jezelf kunt zijn. Dat je kunt zijn wie je bent en dat je kunt houden van wie je wilt.
9: In de Tour de France Femme zitten de rensters op zo'n 80 kilometer van de aankomst van de eerste rit in Lausanne in Zwitserland. Voorlopig is er een kopgroep van 4 zonder grote namen en zonder Belgen met een voorsprong van 4 minuten. En voetbalclub Union heeft met Hervé Koffie een eerste doelman gevonden. Koffie komt over van het Franse Lens via een huurcontract met aankoopoptie. De doelman uit Burkina Faso speelde ook al bij Charleroi en Mouscron. Hij komt bij Union in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen, die naar het Engelse Brighton gaat. Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of avond kans op onweer.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Margot Amon.
7: Oh. Zoveel artiesten willen bij jou zijn deze namiddag. Kings of Leon, Samber, Beyoncé en Damiano David. Ik kom er zelf ook graag bij zitten.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: zal niet de first time zijn dat je deze hoort.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want wij zijn al een hele week aan het fangirlen op de nieuwe single van The Strokes. Lonely Future komt van hun nieuwe album Reality Awaits.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
3: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
0: Nog steeds aan volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.

anderhalve maand geleden al dat hij omkwam in een helikoptercrash, Oliver Tree. De Pride is bezig in Amsterdam en niemand minder dan Madonna die gaat daar vanavond optreden. Dus als je die graag live wil zien, dan weet je wat je moet doen. Treintje nemen naar Amsterdam.

0: to you.
1: Over een drietal uur is dit hoe het klinkt op de wei in Damme. Want dan staat Kaat van Stralen op de Hacienda Stage van Campos Solar. Kwestie van opwarming is dit nog eens hoe ze speelden op Rock Werchter. Stop met wenen.
2: Stel je voor dat we dat nu zo niet zouden spelen. Want het is wel zo dat we vandaag hier kunnen staan door dit ene lied...

Ik denk dat jullie dat luider kunnen. Ja, het staat zo op 20%. Ik denk dat we wel naar 100 kunnen, hè. Oké, Anton, ga je het de mensen leren? Oké, allemaal het refrein. 3, 2, 1 en go. Alsof mijn tranen nu van jou zijn. Kom aan, mannen. Alsof gevoelens jou te ruiken. En later, hè? Alsof ik toegeef laatste keer. Wat zie je? Alsof het eigen is aan buiten. Oké, dat was bijna supergoed. Ik denk dat het misschien tijd is om allemaal een beetje naar beneden te gaan. Ja. We gaan zitten. Echt, jullie moeten dat doen. Ik sta op een podium en ik zwaai de plak. Jullie moeten allemaal gaan zitten. Het is zo. Oh, fantastisch. Oké. Rockwechter, ik wil dat jullie één ding voor mij doen. Denk allemaal aan iets of iemand dat u woedend maakt. Zo kwaad maakt dat je een gat in de lucht wilt slaan. En dan breken we de wei hier nu al af, want het is de laatste dag. Kunnen jullie...

0: zijn.
1: Kaat van Stralen, een maand geleden live op Rock Werchter. Vanavond staat ze live op Campus Solar. Straks gaan wij dansen.
2: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go yellow!
9: Smartfoto.be.
10: Amai, ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
11: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
10: Echt of wat?
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

Als je zin hebt in een potje jurnen, verlangen en een beetje wenen, dan kan je altijd bij Somber terecht, dat weet je. Ook op deze My Body Isn't Ready duwt hij weer alle emoties naar boven.

is vandaag 1 augustus. Dat betekent dat het 45 jaar geleden is dat MTV van start ging. Dave is in de tijdloze een uurtje in de geschiedenis gedoken. En die special kan je herbeluisteren op VRT Max als je het gemist hebt. Hier krijg je al wat MTV-vibes van Solange.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedenavond, het is 5:00.
4: VRT Nieuws.
3: Met Stijn de Voort.
5: We gaan eerst live naar de Tour de France Femme. Want daar naderen de rensters de finale. Nog iets meer dan 40 kilometer tot de finish in Lausanne in Zwitserland. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd? Maar geen Jonas dus, dan gaan we meteen door naar... Een andere rit naar de Classica San Sebastian, want Remco Evenepoel heeft die voor de 4e keer al gewonnen in het Baskenland in Spanje. En dat is een record, nog nooit heeft iemand die rit zo vaak gewonnen. Het ging niet gemakkelijk voor Remco, aan het einde van de wedstrijd kreeg hij pech. Sportza-collega Olivier de Wilde legt uit.
6: Goed, het was denk ik de moeilijkste van allemaal. Door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de vier. Ik was echt een super goede dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Dus ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik wel kon winnen vandaag.
5: Ja, dat was dus niet de collega van Sporza, maar Remco Evenepoel zelf. Maar je hoort hem zeggen dat hij dus wat pech had op het einde, maar toch kon winnen. Steeds meer mensen die nog nooit hebben gerookt krijgen longkanker. Vooral bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt de Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar is het aantal diagnoses bij vrouwen meer dan verdubbeld, naar 3770 nieuwe diagnoses per jaar. En de stichting verwacht dat het er de komende jaren steeds meer zullen zijn. Connie heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker.
7: Er zijn echt geen idee. Ik heb dat ook al een paar keer gevraagd aan de artsen van... Hoe kom het dat ik eigenlijk echt daar nu mee? En ja, dan zegt ze gewoon dat ik een verkeerd lotje heb getrokken. En aan de andere zijde dan ze echt kunnen ontdekken en bij toeval. Ik kan echt maar benadrukken dat screening echt een zeer belangrijke functie is.
5: Roken blijft de belangrijkste oorzaak van longkanker. Maar waarom ook mensen die niet roken de ziekte krijgen, is nog niet duidelijk. De schade aan de grote vijver in de Amerikaanse hoofdstad Washington, de Reflecting Pool, is niet veroorzaakt door vandalisme, maar komt door een slechte en te snelle installatie door de aannemer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. President Trump had de bodem van de vijver blauw laten schilderen. Dat kostte miljoenen, maar al snel kwam de verf los en werd het water groen door algen. Trump beschuldigde daarop een voormalig Olympisch atleet van vandalisme, maar die aanklacht wordt nu dus ingetrokken. En voetbalclub Union heeft met Hervé Koffie een nieuwe eerste doelman gevonden. Koffie komt over van het Franse Lens via een huurcontract met aankoopoptie. De doelman uit Burkina Faso speelde ook al bij Charleroi en Mouscron. Hij komt bij Union in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen die naar het Engelse Brighton gaat. Vanavond en vannacht is het bewolkt, later opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden, in het binnenland 30 graden. Maandag en dinsdag wordt het nog warmer met temperaturen boven de 30 graden. Er is wel meer kans op buien en onweer.
2: De festivalzender.
3: Dit is de grote goochelshow van Studio Brussel. Vandaag teleporteren we naar Lokeren en gaan we terugblikken en vooruitkijken naar wat er allemaal te gebeuren stond en staat. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Violet Grohl met Bug in the Cake. Hopelijk geen rare ingrediënten in de paardenworsten in Lokeren. Die worden daar verkocht aan de lopende band tegenwoordig.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Lokerse feesten.
0: Yes, paardenworsten en goede muziek à volonté de komende 9 dagen nog, want Lokerse feesten zijn van start gegaan. Gisteren was de eerste avond en die was al meteen bijzonder, want er stond een absolute legende op de mainstage. Diana Ross, begonnen als lid van de Supremes, een product van de hitfabriek op dat moment, het Motown platenlabel in Detroit, waar de soulsterren van de band rolden in de jaren 60. Uiteindelijk is ze dan solo gegaan, disco-klassiekers beginnen uitbrengen die velen van ons nog altijd rad uit het hoofd kennen. Onder andere ook Bibi Sek, die zelf gisteren ook nog draaide op Lokerse feesten. En dit vertelde ze ons daarover.
3: Diana Ross is gewoon een levende legende. Het was voor mij de eerste aanraking met discomuziek. Upside Down was een singeltje dat wij thuis hadden. Dat ik obsessief luisterde. I'm Coming Out ook. Die drumsolo in het begin heb ik jaren op geoefend om van buiten te kennen. En ook gewoon haar stage presence, haar haar, de outfit, de muziek.
0: Ja, het was blijkbaar echt een hele mooie opener van Lokerse feesten gisteren, die dus nog 9 dagen doorgaan. En iemand die er de volle 10 dagen bij is, is onze weervrouw liever Jacotte Brokke. En dit is haar tactiek om die 10 dagen te overleven.
4: Ik hou die 10 dagen dan wel echt helemaal vrij. Zodanig dat ik mij volop kan focussen op slapen overdag en dan hard gaan s'avonds.
0: Jacotte was ook heel erg onder de indruk van het feit dat Diana Ross in Lokeren zou gaan zingen.
4: Je moet ook beseffen, dat is een parking. Hè? Like, de andere 355 dagen van het jaar is dat een parking. Ja. En nu gaat daar Diana Ross op een verhoogstje staan zingen voor heel Lokeren. Ik krijg dat niet in mijn kop.
0: Ja, het is inderdaad opvallend, want deze show in Lokeren was een van haar enige Europese shows. Een heel mooie opener van het festival dus. En de komende dagen staan er nog heel veel grote namen. Vanavond is een avond vol straffe vrouwen uit België en Nederland. Bente Stater, Roxy Dekker en Pommelien Thijs. En vlak voor Pommelien ook nog een straffe artieste uit de UK, Holly Humberstone. Zij komt haar nieuwe plaat Cruel World voorstellen. En dankzij haar zal vanavond die vrede wereld toch een tikje draaglijker worden. Want haar teksten zijn misschien wel donker als de nacht, maar haar stem klinkt als een lichtje. Dit is Holly Humberstone met Die Happy.

Arsenal met Estupendo. Ik heb horen waaien dat ze iets bijzonders gaan doen tijdens hun set op Campo Solar morgen. Maar dat is ook alles wat ik erover weet. Dus benieuwd wat het zal geven. Dit is dan weer een naam voor Pukkelpop. Get Down Services, een band uit de UK. Klinken alsof ze weinig fox geven. En blijkbaar vertaalt zich dat ook naar de live shows. Zeker gaan checken dus. Dit is The Radiator.

0: poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
2: En een avonturenparcours!
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
9: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Raven Lené met Love Me Not. Hoe laat is het ondertussen? Aha, naïviteit. Dit zijn de Cooks met Naïef. Binnenkort te checken op Suikerrock.
1: This is our last song. I think you know what it's gonna be. See you next time. Thank you. Get it right.

Hey, goedenavond. Dit is de Festivalzender, jouw vaste plekje voor alle festivalnieuws. En dat is meestal goed nieuws, zoals deze aankondiging van Voodoo Village. Oscar and the Wolf zal er headlinen op vrijdag 11 september. Toch opvallend voor een festival dat vooral techno en house programmeert. Maar Oscar and the Wolf heeft op Tomorrowland al bewezen dat hij zijn publiek kan doen dansen. En hij speelt er ook steeds vaker op in, zoals met deze club-edit van zijn Losing My Religion cover.

So Young van Sweet. De nominaties voor de Mercury Prize zijn deze week bekendgemaakt. Dat is de Britse prijs voor album van het jaar. Sweet, die je dus net hoorde, zit daartussen. En op Pukkelpop kan je nog twee andere genomineerden gaan bekijken. Want Everybody's Scream van Florence and the Machine is er ook bij. En ook het debuutalbum van deze Dove Ellis, Blizzard, zit ertussen. En daar komt dit nummer uit. Dit is Heaven Has

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: Alice May, Some Girls. Wat is er nog beter dan de zomer? Ik zal het u zeggen, de nazomer. Niks beter dan jezelf vastklampen aan die allerlaatste zonnestralen met een buik vol nostalgie naar wat het er al geweest is. En geen betere plek om dat te doen dan stekenen. Ah ja, zeker wel. Ja, stekenen. De kans is groot dat je daar niks verloren hebt. Maar in het eerste weekend van september wil je er absoluut zijn. Want dan gaat daar je favoriete nazomerfestival van start. En dat is Krammerock. Een festival dat al voor de 17e keer op rij bijna volledig uitverkocht is. Ruben van Krammerock die was de gast bij ons. En dit had hij daarover te vertellen.
1: Het is het 17e jaar op rij dat wij uitverkopen. Of toch bijna, want we hebben nog een paar vrijdagtickets ter beschikking. Maar op die eerste dagen is het zo'n stormloop om een combi-ticketje of weekendticketje te kopen, om de zaterdagtickets te kopen. Wij staan elk jaar versteld. Ik denk de sfeer. We hebben onszelf ooit omschreven als we zijn de basis van de festivals. Hier is alles aanwezig wat je verwacht. En ook niet meer. En dan doen we natuurlijk daar de kers op de taart met zo'n line-up. Ik hoor regelmatig verhalen van mensen die echt gewoon met de ouders en zo komen en dat eigenlijk blijven doen. Het is een heel trouw publiek. Iedereen die er eigenlijk elk jaar niet kan bij zijn, ja, heel spijtig, want ze zouden het echt eens moeten beleven.
0: Ja, ik zou er ook heel graag eens willen geraken, want de line-up is wel echt impressive om maar een paar artiesten te noemen. Stone, Kasabian, Blackbox, Revelation, Young Yellow, C-Mat en The Vaccines. En die ga ik nu al even laten horen. Dit is Wetsuit Live.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

Op het einde nog een toontje hoger. Een modulatie, misschien nog eentje voor het Songfestival ooit. Fat Dog met Cancel Me, I'm Tired. Bijna 6 uur. Nog heel even zwaar dansen. Dit zijn Chris Stassi en Tom Did It met Wide Awake.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
4: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: Vertel, wie zit er in je team?
4: Nee, dat zeg ik niet.
3: Nee?
4: Je zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
3: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
4: Jij gelooft mij niet, hè?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Deze week kom je bij Spar voor.
7: Alice, zeg, 1 plus 1 gratis.

0: 1 nieuws.
1: Met Stijn de Vort.
2: En we gaan meteen live naar de Tour de France Femme. Want de rensters zijn bijna aan het einde van de openingsrit van de Tour. Ze komen zo meteen aan in Lausanne in Zwitserland. Jonas Maas, weten we al wie zal winnen en dus de gele trui zal pakken?
3: Dat weten we over 6 kilometer. En het peloton heeft de vluchters van de dag net gegrepen. We maken ons dus op voor een spannende finish zo meteen in het centrum van Lausanne. De laatste 2 kilometer is er nog een lastig klimmetje. Dat wordt dan iets voor de sterke sprinters, denk ik. Of misschien al wel voor de klassementsvrouwen met topfavorietes Vollering en Ferrand Prévot, die al de hele dag alert voor in het peloton zitten. Zij lijken zich dus ook te gaan boeien in de strijd om de eerste gele trui in deze Tour de France van.
2: Dankjewel, Jonas. En Remco Evenepoel heeft voor de 4e keer de Clásica San Sebastián in het Baskenland in Spanje gewonnen. Nog nooit heeft iemand die rit zo vaak gewonnen. Het ging niet gemakkelijk voor Remco. Aan het einde van de wedstrijd kreeg hij pech.
4: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was het de beste van de 4. Ik was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
2: En in de ronde van Denemarken heeft de Noor Storm Ingebrigtsen de 4e etappe gewonnen. Hij sprong in de slotkilometers weg van zijn medevluchters en kwam solo aan. Wout van Aert, die de vorige 3 etappes won, eindigde 12e en blijft leider. Morgen is de slotrit. In Vught bij Maasmechelen in Limburg was er een hevige brand in een schuur van een boerderij. In de lood stonden heel wat landbouwmachines en er stond ook materiaal voor het festival Festivibe over 2 weken in Maasmechelen. Het materiaal zou allemaal verloren zijn. De loods brandde helemaal uit, zegt de brandweer.
5: Helaas is de loods helemaal verloren gegaan. Dat hebben we niet meer kunnen tegenhouden, dat vuur. Maar we zijn wel heel blij dat we de nabijgelegen stal waarin melkkoeien aanwezig waren, dat we die hebben kunnen vrijwaren, net zoals de woning van de landbouwer.
2: En Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch schip doen zinken in de Zwarte Zee. De 17 mensen aan boord konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Het was een schip van een Russisch staatsbedrijf en de directeur daarvan zegt dat het schip bevroren voedsel en bouwmaterialen vervoerde. Hij beschuldigt Oekraïne van piraterij en zeeroof. Oekraïne zegt al langer dat Rusland die vaarroute gebruikt om andere dingen te vervoeren waar internationale sancties op zijn, zoals olie. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden, in het binnenland 30 graden. Maandag en dinsdag wordt het dan nog warmer met temperaturen boven de 30 graden. Er is wel meer kans op buien en onweer.
6: De festivalzender.
1: We gaan naar de hemel en die ligt in West-Vlaanderen blijkbaar. Wie had dat ooit gedacht? Behalve de West-Vlamingen zelf dan. Ik niet in elk geval. Dit is de festivalzender. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: de castagnette van Lenny Lenny. She only loves you in the summertime was dat. We gaan het hebben over Campo Solar. En dat is geen festival op een of ander strand in Spanje, nee.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er.
1: Campo Solar.
0: Campo Solar is gewoon bij ons, in Damme, op een locatie die je gerust idyllisch kan noemen. Het terrein ligt midden tussen de velden en ja, ik ken niet zo heel veel van planten, maar het staat er vol zonnebloemen en er zijn ook gewone bloemen en er is maïs en graan en lavendel. Enfin, een redelijk hemelse plek voor een festival, dus met ook een hemelse line-up. Het festival is gisteren begonnen en toen stonden er Ize, Young Yellow, Lenny Lenny en Daan. Vandaag kan je gaan luisteren naar Waste, Jazz Brak en Het Zesde Metaal. En morgen is er ook nog Trixie Whitley, Glintzal, Psychonaut en Arsenal. En die show van Arsenal, ja, dat zou volgens betrouwbare bronnen iets heel speciaal worden. Mysterieus, meer wilden ze er ook niet over zeggen. Maar dus alle naar Campo Solar morgen of vanavond nog voor dus bijvoorbeeld Het Zesde Metaal. Dit zijn ze met Het Langste Jaar.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Oh, zo goed. Turnstile, I care. Straks om 9 uur kan je op Studio Brussel naar de Oen Summer Anthems luisteren met een guestmix van deze Jonas Blue. Dit is hij samen met Malife en zijn massieve zomerschijf Edge of Desire.

0: festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japan. Die.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

Soft Cell met Tainted Love morgen op de mainstage van Lokerse Feesten. Volgende week donderdag, 6 augustus, is dan weer een epische hiphopdag op de Lokerse Feesten. Met Papa ZG, Young Yellow, de jeugd van tegenwoordig en The Streets. En van The Streets ga ik straks trouwens de volledige liveset geven van in de AB afgelopen juni. Heel excited voor, maar dat terzijde. Dit is IJsland. We staan in Club Studio Brussel ook op die epische hiphopdag van Lokerse Feesten. En dit is Tijdsgeest. Heel goeie avond en welkom.

Yes, Fatima Yamaha, What's a Girl to Do in de Is Gone Edit. Als alles goed gaat, zal volgende week ook weer een dinsdag bevatten. Dat zou dan dinsdag 4 augustus zijn. En dan geven we opnieuw tijdens Ticket Tuesday weer een hele dag tickets weg. Voor 3 festivals deze keer, voor Crossroads, Weekend Dance en Alcatraz Open Air. Op Crossroads kan je luisteren naar Malgrab, Weekend Dance, Marlon Hofstad, Another, BB Sec of Mau P. En op Alcatraz staat Ailstorm. Dit is Drink.

0: Editors met The Rush. Vandaag staat Koning Liefde op Reggae Geel. Dit is Tourist LMC.
1: Vind me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blijven dat ik nog stond in het leven twijfels. In vraag stellen en blijven leren fouten goed maken en het uit proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kan het steken op mijn omgeving, allemaal piranhas. Uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Liefde, abstract begrip toen zeker. Wordt te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precies om te zeggen, je mag voelen.

vrienden komen en gaan. Want groeien ook de leefstijl is normaal. Ik ging zowel om met de zotstijl, zo piste legionair. Jeugd van de stad, verhalen van de wijk. Ik heb nooit gezegd of van belang.

ben op zoek naar stilte. Je krijgt ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik nou? Ik weet nogal niet veel meer. Dan onchalant ik probeer te laten zitten nog altijd. Ik maak steeds fouten, paradeur dat ik zit. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb te worden.

Calvin Harris featuring Jazzy met Satisfy. Niet alle mondharmonica-muziek is automatisch folk. Mark William Lewis zet er een indie-gitaar onder en daar komt dan weer zijn diepe stem bovenop. Live te ontdekken op AFF, by the way. Deze heet Petals.

0: Derek William Lewis te ontdekken op AFF. Maar wat is dat nu precies? Dus AFF stond voor Absolutely Free Festival, dat strikt genomen ondertussen niet meer Absolutely Free is, want vanaf dit jaar is er een Pay What You Can systeem. Betaal wat je kan, dat is heel fair, dat is ook heel interessant, maar er is wel meer interessant aan dit Genkse festival en dat vertelt Senne van AFF ons.
1: AFF staat voor ontdekking. Het is de bedoeling om de headliners van morgen eigenlijk nu al een kans te geven of een podium te bieden. Dus heel veel artiesten die je dit jaar bij ons gaat zien, zullen jullie waarschijnlijk volgend jaar op het podium bij Pukkepop of Rock Werchter tegenkomen.
0: Ja, veel nieuws te ontdekken dus op AFF. Dat is op 6, 7 en 8 augustus in Seamine in Genk. En toch zijn er ook wel namen die je al kent. Sophie Straat, AO, Westside Cowboy. Maar het is moeilijk vandaag. En daarnaast ook nog deze Bleach 93. Dit zijn ze met Ceiling.

Buraka Som Sistema met Kalemba. Nog even trippen met Caribou. En dan straks nog veel meer festivalnieuws. Veel te vertellen over onder andere Pukkelpop nog. Maar eerst is Caribou. Never Come Back.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
9: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
11: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de

0: Dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft wel nog ter plaatse, zegt woordvoerder Karen de Smet.
1: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
0: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe, dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotto Kopecky won overtuigend in een sprint bergop. Over de wedstrijd Jonas Maas.
2: Net als 5 jaar geleden won Lorena Wiebes de openingsetappe in de Tour, toen op de Champs-Élysées, deze keer in de straten van het Zwitserse Lausanne. 4 vluchters kleurden de etappe, maar in de laatste kilometers viel het peloton ze op de nek en waren het toch vooral de klassementsvrouwen die op een lastig oplopende finish leken te gaan strijden voor de overwinning. Tot het heel even stil viel en Wiebes stevig aanzette. Niemand kon zelfs nog maar in haar wiel blijven. Kim de Koer werd 2e, topfavoriete Demi Vollering 3e en ook de winnares van de Tour vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, eindigde nog in de top 10. Maar de eerste gele trui is dus voor de snelste vrouw op 2 wielen, Lorena Wiebes.
0: En vanmiddag kon Remco Evenepoel de Clásica San Sebastián winnen in Spaans Baskenland. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Hij is de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen en wordt recordhouder, al was het niet evident vandaag.
3: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was het de beste van de 4. Ik was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
0: Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met minimaal tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee halen we tot 25 graden. In het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. Maar dan stijgt de kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De festivalzender.
5: Pukkelpop is veel meer dan muziek alleen, maar toch vooral muziek, maar toch ook meer dan muziek alleen. Meer daarover zometeen. Welkom en goedenavond.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Monkeys met Cobra. Festivalterreinen, het zijn sowieso plekken waar veel gelachen wordt. Maar dit jaar op Pukkelpop toch nog iets meer dan anders. Ja, dit is geen grap. Comedy maakt een comeback op Pukkelpop. Op vrijdagmiddag 21 augustus kan je in de Marquee gaan genieten van een uurtje comedy met een paar Captain Comedy All-Stars. Jens den Donker, Amelie Albrecht, Bart Cannaerts, Henk Rijkaard en Xander de Rijken. En Xander is er heel blij mee, want het is intussen al een hele tijd geleden dat hij zelf nog op Pukkelpop stond.
1: Ik heb 20 jaar geleden de eer gehad om tot 2 maal toe stand-up comedy te mogen doen op Pukkelpop. En dat was altijd heel leuk. Dus ik ben heel blij na 20 jaar dat ik en een heleboel van mijn favoriete collega's er terug mogen staan voor een uurtje stand-up comedy te doen. De sfeer is altijd top op Pukkelpop, dus mensen mogen zich verwachten aan een uur van de beste comedy, van de beste comedians. En ja, ik ben daar ook.
0: Ja, de comeback van comedy op de festivalweide. En er is nog een comeback, die van de Bloktent op het festivalterrein. Op woensdag 19 augustus, een dag voor het festival, kan je in de clubtent gaan studeren. Pukkelpop wordt dan even Pukkelblok. Studenten kunnen blokken, live optredens meepikken, een frietje steken en eens gaan rondkijken in de backstage. En dit had Frederik van Pukkelpop er zelf nog over te vertellen.
2: De Pukkelblok gaan we dat noemen. En inderdaad, de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten ingeslaagd zijn om het daar muisstil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten, om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen, hè.
0: Ja, tijdens het festival zelf is de clubtent natuurlijk bezet voor leukere bezigheden dan blokken. Maar je kan tijdens dat weekend ook gewoon gaan studeren vlakbij het festivalterrein en daar toch een beetje de festivalsfeer voelen, terwijl je, ja, pakweg statistiek probeert te snappen. Good luck daarmee alleszins. Youngblood gaat je alvast een hart onder de riem steken. Dit is Low Life. Studio.
3: De festivalzender.

La la la la. La la la la la. Shit. What? La la la la. La la la la.

Diana Ross, I'm Coming Out, levende Motown-legende. Gisteren was ze gewoon anderhalf uur lang iconisch tijdens haar passage op de mainstage van Lokerse Feesten. Nog geen icone, deze band, maar ze maken wel steeds meer furoren. Het is Westside Cowboy, nummer heet Kickstones. MUZIEK

The Strokes, Lonely in the Future, recht van de nieuwe plaat. Leuke autotune indie. Dit is dan weer heel organisch en akoestisch allemaal. Is Kandri Moon met The City.

0: Underworld met Born Sleepy, een clubklassieker, want clubcultuur komt terug naar Weekend Dance.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er.
1: Weekend Dance.
0: Ja, inderdaad. Aldwin, Hakim en Lennart van Weekend Dance die kwamen langs en ze kwamen vertellen over de filosofie achter deze editie van Weekend Dance.
3: Veel jongeren die eigenlijk nog nooit echt zo dat nachtleven hebben meegemaakt, die gaan veel naar evenementen, maar echt zo dat clubcircuit, dat is eigenlijk nog zoiets van vroeger. En ik denk dat wij dat nu terug proberen te creëren en dat de jongeren echt zo ook gaan meemaken van oké, wauw, dit is dus de club scene of zo.
4: Ja, en het is eigenlijk het DNA van Weekend Dance altijd geweest. Dat zijn de clubfounders die samen een festival hebben opgericht. We zijn een beetje terug ook daarnaar gaan kijken en daar gaan we een beetje infuseren in het festival terug.
0: Dus het weekend van 14 augustus, clubsfeer op het strand van Zeebrugge met sets van onder andere Another, maar ook bijvoorbeeld Marlon Hofstad en nog veel meer klasse DJ's. Het thema is trouwens dit jaar Transparency, dus naast het feit dat er veel te horen is, zal er waarschijnlijk ook veel te zien zijn, denk ik. Maar goed, terug naar de muziek, nog eentje van de line-up, Mau P met Neck.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Kyo met That's Me. 5 jaar geleden zat deze man weg te kwijnen in de kelder van het huis van zijn moeder. Want ja, daar woonde hij toen. En er is veel gebeurd op 5 jaar tijd. Want eind augustus staat hij op Pukkelpop, Tyler Ballgame. Dit is zijn nieuwste single, Live It Down.

0: sucks. TJ Bass. If I'm tripping. My name is Femi on drums. Rock Walter. Ease up to the world.
1: Het fantastische Ezra Collective met God Gave Me Feet for Dancing. Dansen kan je vandaag ook op Reggae Geel. Op deze van Patoranking, Shake That.

U Gel en Ultranaté met Moving to the Sun, zoals we dat nog een hele zomer gaan doen. Nu een plakkerig plaatje, een vunzig deuntje. UK Garage, House, iets daartussen van Silva Bampa. Komt naar Fuse eind dit jaar trouwens. Dit

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee? Nee,
1: stop. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
4: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bosschuyt deelnemen. De eerste ministers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om het leven. De regeringsleiders, onder wie ook premier De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. Honderdduizenden mensen zijn vandaag in Amsterdam samengekomen voor de

0: Rotterdam organiseert voor het eerst ook nu de World Pride. En dat betekent dat er ook vanavond en daarna nog van alles te beleven is in de stad. Dat vertelt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Amsterdam.
1: Overal in de stad zijn er optredens en parties. Vannacht is er ook trouwens een optreden van Madonna, waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Een optreden dat in een mum van tijd was uitverkocht. Dat zou moeten starten om 1:30 vannacht. Nu, Madonna kennende, die laat haar fans al eens wel eens wachten. Een half uur, een uur. Dus ik vrees dat het een korte nacht wordt voor haar fans. In de loop van volgende week is er ook nog de Human Rights Conferentie hier. En zaterdag sluiten ze hier af met een slotconcert en opnieuw een mars.
0: En die slotdag valt daarmee samen met de Pride-optocht in Antwerpen. Bij ons in Amsterdam waren er vandaag extra veiligheidsmaatregelen. Voorlopig is er alles rustig verlopen. En ook in de Duitse havenstad Hamburg was dat het geval. Ook daar meer politiemensen dan anders. En er waren 300.000 bezoekers voor de optocht vanmiddag. En dat is meer dan het 250.000 dat er verwacht werd. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won vanmiddag met overmacht in een sprint bergop. Achteraf was ze erg blij met de zege na een zware rit.
2: Die laatste kilometer dacht ik, ik moet erbij blijven. Toen viel het een beetje stil, toen kwam Anna nog naar voren. En vlak daarna viel Demi aan, dacht ik, ja. Het kwam uit een kleine teen, maar het was genoeg.
0: Morgen is er de tweede rit en die wordt net als die van vandaag in Zwitserland gereden. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaring met temperaturen tot 16 graden. Morgen en maandag hoog zomer met zon en wolken. Temperaturen rond 30 graden en voor verkoeling moet je naar zee. Daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
3: De festivalzender.
4: Volgende week donderdag staan de streets op Lokerse feesten. Dus we gaan nu al even opwarmen met een passage in de AD van afgelopen juni. Maar eerst nog even Wonderhorse met Midas.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Wonder Horus met Midas. Ja, leuk allemaal, maar eigenlijk zit ik gewoon keihard hier op te wachten. Ah, ik kijk er al zo naar uit. Deze drums die lopen, Mike Skinner die opkomt en dan die strijkers. Volgende week donderdag staan de Streets op Lokerse feesten. Je hoort nu hier hun live set in de AB van afgelopen juni. Welkom en enjoy.

What's this Belgium laugh all about then?

0: listening. Thank you very much. Thanks for the support.
1: Thank you.
0: I'll see you later.
2: Studio Brussel.
3: Life is music.
2: Life is music.
4: Studio Brussel. 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een zomerbar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
5: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
4: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purjai, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Nirmal Purjai raakte in 2019 wereldberoemd...

0: Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
1: Een eclipsbril die gaat 99% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: De zonsverduistering op woensdag 12 augustus is op haar hoogtepunt rond 7:15 s'avonds. Het is een zonsverduistering van net geen 90%. De laatste volledige zonsverduistering in ons land was in augustus 1999. En een volgende van dezelfde omvang is in België pas weer te zien in 2081. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen en maandag hoogzomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. Voor verkoeling moet je naar de zee, daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en 14nieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: 10:00, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond nabij een bar in de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. In de bar was een besloten feest aan de gang. Evenementen als de Pride, waarbij de regenbooggemeenschap naar buiten komt, blijven belangrijk. Dat heeft de Nederlandse premier Rob Jette gezegd bij de World Pride die nu plaatsvindt in Amsterdam. Jette is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Bij de Nederlandse omroep Avro Tros reageerde hij op de aanslag van vorige week op de Pride in Berlijn. Daar vielen toen 1 dode en 29 gewonden.
2: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
1: Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purja, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Vandaag zijn hun lichamen gevonden. Purja raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom in 6 maanden tijd. Daarover werd een Netflix documentaire gemaakt. De beklimmer was 43 jaar. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn.

0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
1: Een eclipsbril die gaat 90% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: En de Zwitserse gemeente Zermatt sluit vanaf vandaag zijn zomerskigebied. Het gaat om een van de hoogste skipistes van de Alpen. Ook daar is het nu te gevaarlijk om te skiën door een gebrek aan sneeuw, zeggen de verantwoordelijken. De sneeuwlaag op de gletsjers is er zo dun geworden dat diepe spleten in het ijs zichtbaar zijn. Dat komt door de aanhoudende warmte in het gebied. Ook 's nachts koelt het niet genoeg af en toeristen kunnen voorlopig dus niet meer op die zomerpistes terecht. Naar verwachting worden ook nog andere skipistes in de regio gesloten. Zermatt ligt aan de bekende berg de Matterhorn. En bij ons droog vannacht. Wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon met ook stapelwolken. En ook bij ons opnieuw heet tot 32 graden in het binnenland. En verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Zaterdagavond de beste zomerse dance.
3: Ons Summer Anthems. Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig ook nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. De politie in IJsland wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
2: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
1: Je kan ons schip enteren, je kan ons als bemanning oppakken, maar stoppen met het protest doen we niet, zei Watson. Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen voor commerciële doeleinden nog toegelaten. En een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft zo net de American Solar Challenge gewonnen. De studenten bouwden een voertuig dat op zonne-energie rijdt. De wedstrijd begon een week geleden in de stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota. En vanavond kwamen de Belgen na 4000 kilometer als eerste aan in de stad Amarillo, in de zuidelijke staat Texas. De vreugde is groot, zegt Robbe Willaert vanuit Texas, een van de 30 studenten van het team.
3: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: Een team van de Nederlandse Universiteit Delft werd tweede. Voor de rest treden er enkel nog Amerikaanse en Canadese deelnemers mee. De wedstrijd ging voor een groot stuk langs de rivier de Mississippi en volgde ook een stuk van de legendarische Route 66 om uiteindelijk op de weg naar Amarillo te eindigen. Droog vannacht, maar wel veel wolken bij maximum 16 graden.

Put the needle on the record.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Russische hoofdstad Moskou is vanavond een aanslag gepleegd op een bar of restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt springtuig tot ontploffing hebben gebracht. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens verschillende onbevestigde berichten in diverse media zou er een privéfeest aan de gang zijn geweest. Mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. Israël heeft zaterdag opnieuw bombardementen uitgevoerd in Gaza. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Een van de aanvallen was opnieuw gericht tegen het Al-Aqsa ziekenhuis. En Israël heeft ook opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon zaterdag. Ondanks een bestand dat er officieel al een tijd van kracht is. De aanval was gericht tegen pro-Iraanse Hezbollah-strijders. Het Israëlische leger zegt dat daarbij verschillende Hezbollah-strijders zijn omgekomen, maar een exact aantal is voorlopig niet bekendgemaakt. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en de 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. In Amsterdam zijn er op dit moment nog tal van activiteiten aan de gang op de jaarlijkse Pride. Vannacht treedt de Amerikaanse superster Madonna nog op. Eerder op zaterdag lokte de botenparade op de Amsterdamse grachten naar schatting 500.000 bezoekers. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen. Maar tot nu toe zijn er vanuit Amsterdam geen incidenten gemeld. Rob Jetten, Nederlands allereerste openlijk homoseksuele premier, zei op de Pride dat de aanslag in Berlijn bewijst dat deze evenementen belangrijk blijven. Dat zei op de Nederlandse omroep Avrotros.
2: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat en heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
1: De Pride in Hamburg in Duitsland lokte 300.000 bezoekers. Een record is dat daar. Daar was de politieaanwezigheid verdubbeld. En Leuvense ingenieurstudenten hebben vanavond in de Verenigde Staten de American Solar Challenge gewonnen. Met een zelfgebouwde zonnewagen op zonne-energie dus, begonnen de Belgen 8 dagen geleden aan de wedstrijd in Minneapolis in de noordelijke staat Minnesota. Vanavond eindigde die wedstrijd na zo'n 4000 kilometer dwars door de VS in het zuiden, in de stad

0: Of de windmolens langs de autostrade. Het is meer dan een race op zijn eigen. Het is een manier om die boodschap eigenlijk aan de wereld bekend te maken. En om te tonen dat hernieuwbare energie wel echt een toekomst heeft.
1: 40 teams namen deel. Tweede werden de studenten van de Universiteit van Delft in Nederland. Droog vannacht, veel wolken wel. Bij maximum 16 graden. Zondag veel zon, maar ook stapelwolken. En wel opnieuw heel warm, tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling, dat vind je aan zee, bij 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Studio Brussel. Studio Brussel. Point Summer.
3: Dit is Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jetten, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat zo'n Pride-evenementen belangrijk blijven.
2: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
1: In de Verenigde Staten heeft het in-op de Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
3: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk bij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
1: En nog in de Verenigde Staten is acteur Vincent Pastore overleden. Hij raakte vooral bekend door zijn rollen als gangster in verschillende bekende misdaadfilms, zoals Goodfellas en Carlito's Way. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de misdaadreeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey. Vincent Pastore werd 80 jaar. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.
5: This is Studio Brussel.
6: Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in, drop your feelings off, and enjoy your stay.